0: ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.
10: Hear the clock ticking on the wall.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FC Surprise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
0: Dit is Merwe Radio.

disco. It ain't no country club either.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
8: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij een uitzending van de Centroep Kerken. Deze morgen verzorgd door de hervormde gemeente uit Sliedrecht. Een speciaal welkom voor onze jonge luisteraars. Hallo jongens en meisjes. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Zometeen kunnen jullie luisteren naar een Bijbelverhaal. Maar eerst draait William, die vanochtend de techniek zal verzorgen, een paar mooie liedjes. Als je de liedjes kent, zing ze gerust lekker mee. En mocht je ze niet kennen, luister dan maar. We beginnen nu met het eerste liedje. Jezus' liefde is voor jou en mij.

je het verhaal van Jona wel eens gehoord? Jona was een profeet, een knecht van God. Maar hij was geen gehoorzame knecht. God zei tegen hem: Jona, je moet op reis gaan. Je moet naar de grote stad Nineveh. Want de mensen in Nineveh doen veel kwaad. En jij moet zeggen dat ik het wel gezien heb en dat ik de mensen straffen zal als ze niet beter oppassen. Maar Jona dacht: nee hoor, dat doe ik niet. Ik ga niet naar Nineveh. Laat die mensen maar kwaad doen, want dat zijn de vijanden van mijn volk. Ik wil niet naar die nare vijanden toe. En toen ging hij wel op reis, maar hij ging precies de verkeerde kant op. Hij moest naar het oosten, maar hij ging naar het westen. Hij vluchtte voor God. En Jona dacht: ik loop weg. Ik loop heel ver weg. Zo ver dat God mij niet meer vinden kan. Dan hoef ik niet naar Nineveh. En hij liep en hij liep, tot hij kwam bij de zee. Toen kon hij niet verder lopen. Maar aan de kant van de zee was een schip dat wou net wegvaren op dat grote water. En Jona dacht: ik ga mee in dat schip. Dan kom ik nog verder weg. Dan kan God mij vast niet meer vinden. En toen klom hij in het schip en voer mee op de grote zee. De schipper vond het wel goed, want Jona gaf hem er wat geld voor. De hemel was zo mooi blauw en de zon scheen zo mooi. En de kleine golfjes kabbelden zo leuk tegen het schip. Oh, het was fijn om te varen over de zee. Maar Jona, hij vond het niet fijn. Hij durfde niet eens bovenop het schip te blijven bij de andere mannen. Hij was zo bang dat God hem zou zien. En hij was ook zo moe van de grote reis. Hij ging onder in het schip liggen slapen. Dan voelde hij zijn moeheid niet meer. Dan voelde hij ook zijn bangheid niet meer. Maar God zag Jona wel op dat donkere plekje onder in het schip. Hij kon zijn ongehoorzame knecht wel vinden op die grote zee. En toen riep God de storm, die zo hard kan waaien, en stuurde die naar het schip. En die storm was gehoorzamer dan Jona, want die deed dadelijk wat God zei. Hij nam grote zwarte wolken mee. Daar kroop de zon achter weg. Hij blies tegen het schip dat het bijna omsloeg. Hij blies tegen de kleine golfjes dat ze heel groot werden. Zo groot als een huis. En die grote golven sloegen tegen het schip dat het bijna stuk ging. Toen werd de schipper zo bang en de andere mannen ook. Maar Jona lag onder in het schip. En hij sliep door alles heen. De schipper kwam bij hem en schudde hem wakker en hij riep: slaap toch niet. Sta toch op en help ons. Bid toch tot God dat wij niet...

0: verdrinken. Jona ging mee boven op het schip. Hij zag de hoge golven, hij zag de zwarte hemel, hij hoorde de harde storm. En toen wist hij dat God hem toch gevonden had. En hij zei: het is mijn schuld dat die storm gekomen is. God heeft hem achter mij aangestuurd, omdat ik een groot kwaad gedaan heb. Ik ben ongehoorzaam geweest. Ik moest naar het oosten, maar ik ging naar het westen. Ik wilde vluchten voor God, maar dat kan immers niet. En hij zei ook: neem mij maar op en gooi mij in de zee. Dat heb ik verdiend, want dan zal de zee stil worden. Dan zal God de storm terugroepen. Maar dat wilden die mannen niet. Ze voeren weer verder. Ze roeiden zo hard ze konden om weer aan de kant van de zee te komen. Maar ze konden niet aan de kant komen. De storm ging hoe langer hoe harder tekeer. De zee werd hoe langer hoe wilder. En de golven sloegen soms bijna over het schip. Toen wisten die mannen geen raad meer. En pakten Jona op en gooiden hem in de zee. Weg was Jona. En zie, weg was ook de storm. God riep hem direct terug. De wind waaide niet meer. De golven sloegen niet meer tegen het schip. De zwarte wolken trokken weg. De hemel werd weer blauw. En de zon begon te schijnen. En het schip kon rustig verder varen op die mooie, stille zee. Die mannen zagen het en ze zeiden: wat is God toch machtig? Zelfs de wind en de zee gehoorzamen hem. Nu willen wij hem ook altijd gehoorzamen. En Jona? Was hij verdronken? Was Jona dood? Nee, Jona was niet dood. God had wel voor hem gezorgd. God had een grote vis gestuurd en die slokte Jona op. Toen was Jona in de buik van de vis. Het was daar heel donker en heel naar. Maar Jona dacht: God ziet mij dus toch wel. En God hoort mij hier ook. Toen ging Jona bidden. Hij had er zo'n spijt van dat hij ongehoorzaam was geweest. En hij zei: ik zal nu altijd gehoorzaam zijn. Toen stuurde God de vis naar de kant van de zee. Daar stak hij zijn kop boven water en spuwde Jona uit. Zo kwam Jona weer terug in zijn land. En weer zei God: Jona, je moet op reis gaan. Je moet naar de grote stad Nineveh gaan. En wat je daar zeggen moet, zal ik je later wel vertellen. Toen durfde Jona niet meer ongehoorzaam te zijn. Toen ging hij de goede kant op. En na een lange reis kwam hij bij de grote stad. Wat moest Jona daar zeggen? Hij moest zeggen: nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd.
1: Op een dag zei God tegen Jona:

Was dat een mooie boodschap, vond Jona. Ondersteboven gekeerd werd de stad, zoals je een doos vol blokken ondersteboven keert. Dat gunde Jona die nare vijanden wel. Hij ging de hele stad door en riep overal: nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen schrokken ervan en de koning schrok ook, want ze wisten wel waarom die vreselijke straf zou komen, omdat ze zoveel kwaad gedaan hadden. Toen hadden ze er spijt van. En de koning zei: we moeten allemaal bidden of God ons deze keer nog niet straffen wil, of hij ons nog vergeven wil. En niemand mag meer kwaad doen. Wij moeten ons bekeren, allemaal. Dat deden ze toen. Ze gingen bidden, de mannen en de vrouwen en de kinderen, allemaal. En de schapen blaten en de koeien loeiden. Het leek wel of de dieren ook tot God riepen. En geen van al die mensen deed meer kwaad. Dat zag God. En toen had hij medelijden en strafte de stad nog niet. Jona zat op een berg, niet ver van de stad. Daar zat hij te wachten tot de stad ondersteboven gekeerd zou worden. Want dat wilde hij graag zien. Dat vond hij fijn, want die mensen van Nineveh waren zijn vijanden. Daar had Jona geen medelijden mee. Maar hij wachtte en hij wachtte en de straf kwam niet. En toen werd Jona boos en verdrietig. Maar God leerde hem wel dat hij niet boos mocht zijn. En vlak bij Jona begon opeens een boompje te groeien. Dat groeide zo hard, Jona zag het groeien. Het werd een grote boom. Toen zat Jona fijn in de schaduw. En hij was heel blij met die wonderboom. Maar de volgende morgen stuurde God een worm. Die beet de wortel van die wonderboom door. De boom ging dood. De bladeren verdorden en vielen af. En toen zat Jona niet meer in de schaduw. De zon brandde op zijn hoofd. Toen was Jona weer boos, want het speet hem zo van die boom. Maar toen kon God aan Jona laten zien hoe dom hij was. En God zei: Jona, Jona, jij hebt medelijden met een boom. Mag ik dan geen medelijden hebben met al die mensen in Nineveh en kinderen en dieren in die stad? Jona zal zich wel geschaamd hebben, maar hij zal ook wel gedacht hebben: wat ben ik slecht en dom, en wat is God wijs en goed? Hij zorgt voor alle mensen, hij zorgt voor alle dieren. Hij heeft de mensen, maar ook de dieren lief.

0: Helaas zijn we weer aan het einde van ons half uurtje gekomen. We hopen dat jullie het een leuke uitzending vonden. En hopen natuurlijk ook dat jullie een volgende keer weer afstemmen op Merwe Radio. Dan schakelen we nu voor de kerkdienst live over naar de Maranatha-kerk. Vanuit de studio wensen wij u en jou een gezegende dienst toe.
1: Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in de Maranatha-kerk. Ook een hartelijke groet aan iedereen die thuis deze dienst of ergens anders met ons meeviert. De voorganger is dominee Mink en het orgel wordt bespeeld door Jacco van der Graaf. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 123, vers 1 en 2. Vanmorgen is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Tegen het einde van de dienst wordt er in 3 rondgangen gecollecteerd. De eerste collecte is voor het evangelisatiewerk. De tweede voor het kerkrentmeestelijk beheer. En de derde voor het huis van de kerk. De kinderen uit groep 1 tot en met 5 hebben bij de ingang van de kerk een flyer gekregen voor het kinderbijbelfeest. Dat is op woensdag 21 en donderdag 22 oktober. Met deze flyer kunnen ze ook andere kinderen uitnodigen om mee te gaan. Voor tieners uit groep 6 tot en met 8 is er op woensdag 21 oktober een activiteit. Bij de uitgang liggen ook posters klaar om voor het raam te hangen. En kleurplaten om alvast mee te nemen voor de kleurwedstrijd. Voor beide activiteiten worden nog medewerkers gezocht. Meer informatie is te vinden op www.echtbelangrijk.nl, in het kerkblad of in de kerkapp. De bloemen die zullen na de dienst met een meelevende groep van de gemeente worden bezorgd bij familie Mink, Elzehof 155. Mijn naam is Timo Jonkind en namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. Om een overleden gemeentelid te gedenken, vraag ik u en jou om voor zover mogelijk te gaan staan. Op 7 oktober is in de leeftijd van 100 jaar overleden zuster Maria Elisabeth de Groot Zegelaar. Zij woonde in zorgcentrum Over Sliedrecht. De afscheidsdienst zal gehouden worden op dinsdag 13 oktober om 12 uur in uitvaartcentrum De Drechtstreek. Waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats in Sliedrecht. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. In onze voorbeden gedenken we de nabestaanden en alle bij wie door haar overlijden een lege plaats in het leven is gekomen. Laten we in een moment van stilte onze zuster Maria de Groot Zegelaar gedenken. Daarna vervolgen we de dienst met het zingen van het aangegeven aanvangslied.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij vervolgen de dienst door te zingen de morgenpsalm, psalm 5, de coupletten 1, 2, 6 en 7.

Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonden niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Zingen wij lied 298, de eerste drie coupletten.

0: Goedemorgen allemaal, jongens en meiden. Ik denk dat best wat van jullie mij nog niet kennen, zeker als je wat ouder bent in een hogere groep zit. Ik zal me even voorstellen, ik ben Rien den Beste. En ik ben geboren hier in Sliedrecht en ik kom uit een groot gezin. Ik heb wel 6 broers en zussen. Dat is veel, hè? En een van die broers gaat hier ook naar de kerk. Dat is Laurens. Daar zit hij. Ik heb meteen even een vraag aan jou, Laurens. Misschien een beetje een gekke vraag. Maar zou jij, zolang ik mijn verhaal doe, je vingers even in je oren willen doen? Ja. Dankjewel. Ja, dat is geweldig, hè? Dat je een broer hebt. Dat als je iets aan hem vraagt, dat hij gelijk luistert. Hij is een hele fijne broer, is dat. Ja, maar waarom vraag ik dat nou? Of hij zijn vingers in zijn oren wil doen? Ja, ik wil jullie vertellen wat ik heb meegemaakt. Maar ik weet niet of hij dat nou zo'n leuk verhaal vindt om te horen. Maar dat ga ik jullie vragen. Of dat nou een leuk verhaal is. Ja, wat is nou het geval? Vannacht heb ik gedroomd. En ik droomde dat ik op een verjaardag zat. En al mijn broers en zussen waren er ook bij. We zaten in zo'n grote kring. En we aten komkommertjes en blokjes kaas. En op een gegeven moment stonden ze allemaal, alle 6 stonden ze op, die broers en zussen. En die liepen naar me toe en die gingen voor me staan en ze zeiden tegen mij: Rien, jij bent onze beste broer. En dat niet alleen, jij bent de allerbelangrijkste van ons. Jij bent zo belangrijk, jij mag de baas zijn over ons. En nou is mijn vraag, zou het een leuk ideetje zijn? En als je het antwoord straks weet, mag je even je vinger opsteken. Maar zou het een leuk ideetje zijn als ik die droom ga vertellen aan mijn broers en zussen? Wat denken jullie? Zeg maar.
1: Ja.
0: Jij zegt een leuk idee? Denkt iedereen dat? Ja?
1: Nee.
0: Jij denkt...
1: Ik denk het niet, want ze willen zelf denk ook de belangrijkste.
0: Jij denkt van niet, want jij denkt dat ze zelf ook graag de belangrijkste willen zijn. Ja, dat zou best kunnen.
1: Nee.
0: Ja, denken jullie dat ze ook... Ja, zeg jij maar, ja? Ja, jij denkt dat ze boos zijn. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik vind het eigenlijk wel een hele goeie. Dus ik denk inderdaad dat het beter is van niet dat ik het ga vertellen. Ja, je vingers mogen weer uit je oren. Ik heb net gehoord, ik ga het verhaal dat ik verteld heb. Ik ga het verhaal dat ik verteld heb niet aan jou vertellen. Het is eigenlijk beter voor jou en voor mij. Sorry. Ja, je bent wel een hele fijne broer, even voor de zekerheid. Oké, jongens, maar ik heb dus een droom gehad. En er is in de Bijbel iemand... En die had eigenlijk precies zo'n droom. En die vertelde het gewoon wel aan al zijn broers. En dat liep niet goed af. En ik ben even benieuwd of jullie weten wie dat is. Zeg maar. Ja.
1: Jozef,
0: ja, dat wisten jullie natuurlijk al. Nou, en de komende kindernevendiensten, de komende zondagen, gaat het steeds over Jozef. En vandaag is de eerste keer dat het daarover gaat. Nou, ik wens jullie een hele fijne kindernevendienst. En dan mogen jullie nu naartoe gaan.

0: Laten we samen bidden. Heren in de hemel, we danken u dat we hier vanmorgen in de kerk mochten samenkomen. Dat u ons samen geroepen hebt en samengebracht. Want van u, van uw genade, van uw liefde, van uw trouw, van uw goedgunstigheid moeten we het hebben. Als we zien op onze eigen mogelijkheden, als we zien wie het in de wereld voor het zeggen hebben, als we de grote monden horen en de geniepige daden, de machtswellust, de ontsporingen, dan slaat de schrik ons soms om het hart. Hoe komen we eruit? Hoe houden we het ook vol in deze tijd die u ons geeft? Want zeker, er zijn heel veel leuke dingen. Er zijn ook bijzondere dromen. Mooie dromen. Aangrijpende dromen. Desastreuze dromen. Maar u komt met uw werkelijkheid dwars door onze dromen en onze verlangens heen. En dat hebben we nodig, of we dat nou beseffen of niet. En daarom is het zo goed dat u ons hier hebt samengeroepen en samengebracht. Om dat woord van u te horen dat ontdekkend is over wie wij zelf zijn en richtingwijzend in ons bestaan. Heer, geef dat we ons aan dat woord van u zullen storen en ons daaraan zullen laven. Zegent u ons, Heer, als we lezen uit de Bijbel, als we dat woord van u overdenken, als we proberen een handvat daarin te vinden voor ons dagelijks bestaan. Zegen de kinderen die zo even naar de nevendienst gegaan zijn en degene die leiding geven. Wees met de kinderen bij de oppassen en degene die voor hen zorgen. Wees met hen met wie we zijn verbonden, nu of later, die deze dienst via het internet met ons meebeleven. Zegen uw kerk over heel de wereld waar ze vandaag samenkomt. In kleine groepjes, massameetings. Vervolgd, verdrukt of in alle vrijheid. O Heere, wees tegenwoordig en schenk uw zegen op dat de woorden van dat kinderlied. Ik zegen u in Jezus' naam. Dat die woorden van zegen ons ook zullen achtervolgen. Alle dagen die u ons schenkt. Hoort u ons in Jezus' naam. Amen. Afgelopen week bezocht ik iemand heel diep in de 90, kennismakingsbezoek. En die mevrouw die zei op mijn vraag of ze ook, ja, toen ze nog wat in betere conditie was, ook naar de kerk ging, zei ze: nou, de laatste keer was een 80 jaar geleden. Ik zeg: nou, dat is een poos terug. Ja, zei ze, ik zat daar in de kerk dan met mijn vriendin. Ah, toch best geregeld. En toen dacht ik, wat heb ik nou met zo'n figuur als Abraham te maken? Of wat heb ik nou met een Job? Nou, ze zou vandaag ook kunnen zeggen, wat heb ik met zo'n Jozef te maken, waar ooit in de kindernevendienst over gaat. Nou, ja, wat zeg je dan, hè? Toen dacht ik aan, ja, aan de preek die ik had voorbereid. Gaat niet over Abraham, gaat niet over Job, gaat ook niet over Jozef. Maar het is wel een oud verhaal. Wat hebben wij ermee te maken? Nou, volgens mij hebben wij er best iets mee te maken. En is dat verhaal ook best leerzaam, richtingwijzend, ontdekkend, bemoedigend. En ik hoop dat als je hier nou vanmorgen in de kerk zit en denkt, ja, wat hebben wij met die oude verhalen te maken? Dat je de volgende 80 jaar, als je die nog mag krijgen, niet zegt, nee, ga maar niet meer. Zullen we tussen proberen om te luisteren naar zo'n stokoud verhaal? We gaan lezen 1 Samuel 2 en uit 1 Samuel 4. En daarna zingen we uit de nieuwe psalmberijming, psalm 78, 14 en 15.
1: 1 Samuel 2, vers 22 tot 26. Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikten hem geruchten over wat zijn zonen, de Israëlieten, allemaal aandeden. En dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent. Dan verweet hij hun: waarom misdragen jullie je zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over jullie. Het is niet veel fraais wat het volk van de Heer over jullie te vertellen heeft. Zo gaat het niet langer. Wanneer mensen elkaar kwaad doen, kan God tussen beiden komen. Maar wanneer mensen zondigen tegen de Heer, wie zal dan voor hen pleiten? Maar de zonen weigerden hun vader, naar hun vader te luisteren. De Heer had namelijk besloten hen te doden. Intussen groeide Samuel verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij de Heer als bij de mensen. En dan verder bij 1 Samuel 4. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij Eben-Haezer. De Filistijnen lagen in Afek. Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen. Ongeveer 4000 man sneuvelden in de slag. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël: hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen nederlaag heeft laten leiden? De ark van het verbond met de Heer moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. De ark van de Heer van de hemelse machten, die op de Gerub stroomt. Hofni en Pinehas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. Toen de ark van het verbond met de Heer in het legerkamp aankwam, barstten alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen: wat klinkt daar voor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? Toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen, werden ze bang en zeiden: hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit. Want zoiets is nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroffen. Vat moed, Filistijnen, laat zien wat je kunt. Anders worden wij slaven van de Hebreeën, zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt, ten aanval. De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij 30.000 man voetvolk omkwam. De ark van God werd buitgemaakt en Hofni en Pinehas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. Een Benjaminiet maakte zich uit de gelederen los en rende naar Silo, waar hij nog dezelfde dag aankwam. Hij had zijn kleren gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. Toen hij aankwam, zat Eli op een bankje langs de kant van de weg op de uitkijk. Want hij maakte zich ernstig ongerust over de ark van God. Zodra de man in de stad verslag had uitgebracht, begon de hele bevolking te jammeren. Eli hoorde het geschreeuw en vroeg: wat is dat voor lawaai? De man haastte zich naar Eli om het hem te vertellen. Eli was toen 98 jaar. Zijn ogen waren helemaal star geworden en hij kon niets meer zien. De man zei tegen Eli: ik kom van het slagveld. Ik ben zojuist van het slagveld gevlucht. Maar jongen, wat is er dan gebeurd? Vroeg Eli. En de bode antwoordde: Israël is op de vlucht geslagen voor de Filistijnen. Er is een grote slachting aangericht onder onze soldaten. Ook uw zonen Hofni en Pinehas zijn gesneuveld. En de ark van God is ons ontnomen. Op het moment dat de man de ark van God noemde, viel Eli van het bankje naast de stadspoort achterover op de grond. Hij was zo oud en zwaar dat hij zijn nek brak en stierf. 40 jaar lang had hij Israël als rechter geleid. Eli's schoondochter, de vrouw van Pinehas, was in de laatste dagen van haar zwangerschap. Toen ze hoorde dat de ark van God was buitgemaakt en dat haar schoonvader en haar man waren gestorven, overvielen haar de weeën. Ze kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. Terwijl ze stervende was, zeiden de vrouwen die haar bijstonden: wees gerust, je hebt een zoon gekregen. Maar ze reageerde niet en schonk geen aandacht aan hun woorden. Ze noemde het jongetje Ichabod en verklaarde: Israël is van zijn eer beroofd. Daarmee doelde ze op het verlies van de ark en op de dood van haar schoonvader en haar man. Ze zei: Israël is van zijn eer beroofd, want de ark van God is ons ontnomen. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn zij die dit in hun hart bewaren en ernaar leven.

In aansluiting aan de verkondiging van het evangelie zingen we uit het oude liedboek Gezang 317. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ik moet denken aan een meisje, een tiener. Iemand van 16, 17 jaar. Een gelovig meisje. Gelovig, zoals dat dan wel wordt genoemd, ook in het Bijbels jargon. Iemand die de Here kent. En kennen gaat dan niet over het verstand, althans niet over het verstand alleen, maar gaat over een leven met God, in verbondenheid met God. Dat is geloven. In verbondenheid met God denken, voelen, handelen, leven. Nou, een tiener van 16, 17. Die best natuurlijk ook ingewikkelde vragen heeft. Misschien ben jij wel deze tiener. Maar die toch ervoor gaat om te proberen met vallen en opstaan met God te leven. Nou, dat is op zich een heel mooi iets. Maar dat leven met God, dat is natuurlijk niet dat je voortdurend aan God denkt. Er zijn ook een heleboel andere dingen in het leven die ook zo zijn plaats heeft. Nou, en nou, dat kan best zijn dat je dan gaat dromen. En niet zo'n vervelende droom die we zo straks hoorden. En die je dan, als je nog vertelt, ook heel veel puinhopen veroorzaakt. Maar je kunt dromen hebben, verwachtingen hebben, hoop hebben. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat je, en ik kom maar weer bij die 16, 17-jarige tiener, jonge vrouw uit, dat je zegt, weet je wat ik nou heel leuk vind, waar ik heel veel aardigheid in heb, om mooie festivals te bezoeken. Een goede feestelijke sfeer, meerdaags. En dan op zo'n vol terrein ook in een tent met vrienden en vriendinnen. Mooie muziek horen. Lekker eten en drinken. Gewoon hartstikke gezellig. Dat vind ik geweldig. En als dat weer in aantocht is, zo'n feest, en het lukt me ook daar naartoe te gaan, nou ja, dan heb ik echt, ja, dan heb ik het enorm naar mijn zin. Maar ja, dat is natuurlijk niet de enige droom die je kunt hebben. Je kunt ook nog verder dromen. Zeg van, nou, ja, ik hoop ook op een relatie te krijgen. Ik hoop ook dat ik dan een man krijg die in een fijne familie, tot een fijne familie behoort. Ja, hoeft niet hartstikke rijk te zijn of zo. Maar ook niet zo'n familie die je ook wel eens hebt, hè, waar iedereen een beetje op neerkijkt. En het is ook niet veel soeps. Nee, een goede familie. Ja, een mooie kring zo om je heen. En natuurlijk een lieve man. Die mij ook echt ziet. Die me ziet zoals ik ben. Die niet alleen naar de buitenkant kijkt. Want ik ben natuurlijk bloedmooi. Maar ja, als je wat ouder wordt, dan gaat het bloedmooi misschien een beetje weg. Dan moet hij me nog zien. En dat is mijn binnenkant. Dat hij me waardeert. Dat ik echt gewoon opbloei. En dat ik een fijn leven heb. Ja, dus ik hoop dat ik zo'n man tegenkom. Ja. En dan zou je ook nog, dat lijkt me ook nog heel goed denkbaar, dat je zegt, ja, ik heb ook een echte kinderwens.

Ik dacht, nou, dan pakken we niet eens een keer een verhaal van mannen. Abraham, Jozef, Job. Maar vanmorgen gaan we het eens hebben over het verhaal van een vrouw. Het is eigenlijk wel jammer dat we de naam van die vrouw helemaal niet weten. Maar ze heeft, zo zou je het kunnen zeggen, wel naam gemaakt. Want heel veel jaren daarna, meer dan 3000 jaar geleden leefde die vrouw, praten we in ieder geval vanmorgen nog eens over haar. Nou, deze vrouw van 16, 17, die kent de Heer. Die leeft met God en die wil ook met God leven. En die heeft dromen. En ze heeft de droom dat ze ook geregeld naar prachtige festivals kan gaan. Een mooi terrein. Nou, er is een prachtig festivalterrein in de plaats Silo. Het is een prachtig, mooi, heuvelachtig landschap. En daar staat de tabernakel, de tent der samenkomst, de ontmoetingstent. Het mobiele heiligdom dat nog gemaakt is onder de supervisie van Mozes. En dat is een terrein waar offers worden gebracht, waar gedronken wordt, gegeten wordt, waar muziek gemaakt wordt, waar meerdaagse feesten zijn. Nou, dat is een mooie locatie. Als je daar nou eens in de buurt zou wonen, ja, dan zou je dat vaker meemaken. Nou, en dat is gelukt bij deze jonge vrouw. Ze woont in de buurt van Silo, bij het festivalterrein. Ze heeft een relatie gekregen met een zekere Pinhas of Pinhas. En dat is iemand, een jongen uit een gerenommeerde familie. Een hele oude vader heeft hij. Een hele oude baas. Al dik, die zit eigenlijk de hele dag te zitten. Want ja, zien doet hij niet, bril baarden natuurlijk nog niet. Maar dat was een belangrijk figuur in die dienst in de tabernakel. Dat was de hoge priester. Nou, de hoge priester had een bijzonder voorrecht. 1 keer per jaar mocht hij het offer brengen en bloed sprenkelen op de ark van het verbond in het allerheiligste deel van de tabernakel. Nou, ja, dat was de enige die dat mocht. Geweldig. Dus dat je in die familie ingetrouwd was. Ja, en Pinchas, dat was dan haar man die ook echt voor haar had gekozen. En, ja, ze is zwanger geworden. Met alle ups en downs die een zwangerschap met zich mee kunnen brengen. Ze is zwanger in verwachting van het kind dat binnenkort geboren zou worden. Mooi, mooi leven eigenlijk. De dromen komen uit. Maar al die dromen vallen stuk voor stuk in duigen. Ik begin al met haar man, Pinchas. Ja, het diepste probleem met die jongen is dat hij wel dienst doet in de tabernakel, in de dienst van God, maar dat hij, zo staat er letterlijk, de Heere niet kent. Hij doet wel de dingen die moeten, min of meer, maar hij leeft niet echt zelf in verbondenheid met de Heer. En dat uit zich in een heleboel andere dingen waar deze jonge vrouw enorm verdriet van heeft. Want wat ziet ze voor haar ogen gebeuren? Dat Pinchas het doet met de hoeren bij het tabernakelcomplex. Ja, moeten daar nou hoeren zijn? Dat is bij de heidense heiligdommen zo. Daar zijn tempelprostituees. Om de vruchtbaarheid te bevorderen. Om de goden te vermurwen. Maar dat past toch niet bij de God van Israël? Nee, dat past niet bij de God van Israël. Maar
Er zijn een heleboel mensen die gewoon een boel dingen doen, zelfs als ze zeggen gelovig te

zijn die helemaal niet passen bij de God van Israël. Nou, en Pinehas, en trouwens zijn broer Hofni, als wagen, evenzo. Ze doen het met die tempelprostituees, die hoeren. Kijk, als die Pinehas nou nog verliefd geworden was op een andere vrouw, dat was ook een drama geweest natuurlijk, en ze daar openlijk over had gepraat, nou, dan was het misschien nog wat, ja, wat te lijmen geweest. Was er misschien nog door gesprekken dat je weer verder kon. Maar steeds ziet ze het dat ze naar de hoeren gaat. Dat is toch verschrikkelijk. En die meisjes die er werken, dat zijn meisjes nog. Hè? Dat is gewoon seksueel misbruik. Hè? Met een godsdienstig sausje eroverheen. Dat is wat er aan de hand is in Silo waar we over gelezen hebben. Seksueel misbruik. Met een godsdienstig sausje. En daar doet die man van haar aan mee. Ja, en dan heb je die schoonvader, die oude Eli. Die hoort er wel van. Dat is dan de houtenmethode van het volk van God. Hè? Van de kerk van die dagen, zou je kunnen zeggen. Die vindt het niet goed. En die schudt zijn wijze hoofd. Zegt, oh jongens, doe dat toch niet. Maar het is een slap Janus. Hij neemt geen maatregelen. Hij zegt er niet echt iets van. Heeft totaal geen gezag. Ze had gehoopt dat haar schoonvader dan nog eens iets goeds zou kunnen betekenen. Maar een diepe teleurstelling in een schoonfamilie. Ja. En dan ook nog. Die man van haar, die is priester. En een van de taken van de priesters is het brengen van offers. En als er zo'n festival was, dan kwamen de mensen uit alle hoeken en gaten van het land naar Silo toe om offers te brengen. En bij offers was er een bepaald soort verdeling van het offerdier. Een derde deel van het offerdier, de beste stukken, die werden geofferd op het altaar en stegen in rook op, die waren voor God. Het tweede, derde deel, dat was voor de priester. Dat was heel precies geregeld. Het borststuk van het dier en de rechterschouder, dat was voor de priester. Zo kwam die ook aan inkomsten en aan eten. En het laatste derde deel, dat was voor de familie die dat dier offerde op het festivalterrein. Lekker samen eten van dat dier. Maar wat deed Pinehas? Die had helemaal geen zin om zelf die offers te brengen. Die had daar een knechtje voor. Die had hij aangesteld. En hij zei, ja, dat gaan we anders doen. We gaan het nu anders doen. Dat zijn oude regels. We gooien de zaak over een andere boeg. Pak zo'n grote drietand. Je ziet die wel eens een keer op afbeeldingen. Hè? Je ziet Neptunus ook met zo'n drietand. Hè? Die Griekse god, Poseidon heet hij in het Grieks. Neptunus in het Latijn. En die is zo'n grote drietand. En met die drietand moet je in dat dier prikken. En alles wat daar aan blijft vastzitten. En dat moet je goed doen. Dat is voor mij. Hij lapte de geboden van de Heere God aan zijn laars. Hij bestal eigenlijk de mensen op het festivalterrein, want hij pikte veel meer in dan hem toekwam. En zei er dan niemand wat van? Ja, er waren mensen die zo nu en dan in alle voorzichtigheid wel wat probeerden te zeggen. Had het effect? Nee, het had helemaal geen effect. Want dan zie je, dat gaat vaak met seksueel misbruik gepaard, machtsmisbruik. En machtsmisbruik, dat zie je ook heel goed bij Pinehas en zijn broer Hofni. Ze intimideren de mensen die kritiek hebben. Zodat die helemaal niet meer durf dichtslaan. En daar zit nou dat zwangere meisje met de dromen die in duigen
gevallen zijn. Nou, als de priesters, als de top van het volk van God, zal ik maar zeggen, zo handelen. En door intimidatie het volk niet meer durft. En probeert ook maar een beetje wat wegen te zoeken. Dan gaat het eigenlijk van kwaad tot erger. En dat zie je hier ook in deze Bijbelse geschiedenis. Israël voert weer eens oorlog met de Filistijnen. En de Filistijnen die hebben de overhand. Vreselijk. En dan is er paniek in de tent. En dan denken ze er niet aan. Laten we dan eens kijken wat het woord van God zegt. Laten we de profeet van God, een jonge jongen nog, Samuel, laten we die eens inroepen om advies te geven. Nee, dat denken ze helemaal niet aan. De zogenaamde wijze mannen houden topberaad. En zeggen, nou weet je wat? Dan spannen we God voor ons karretje. Kijk, wij hebben de strategie bedacht. En nou moet God daarin meekomen. En dan halen we gewoon de ark op. Want dat is de troon van God. En als de ark als een soort mascotte bij ons is, nou dan, ja, God staat tenslotte aan onze kant, hè. Wij kunnen God regisseren. Nou, zo doen ze. Drama volgt. De ark van God wordt buitgemaakt. Van Israël sneuvelen 30.000 man. Nou. En dan. Hoe heeft die jonge vrouw, de vrouw van Pinehas, dit ondergaan? Een vreselijke toestand. Ze krijgt bericht door een bode die een marathonloper lijkt. De ark van God is buitgemaakt. Je schoonvader is gestorven van schrik, van het bankje gevallen. Je zwager is gesneuveld. Je man is gesneuveld. Je bent weduwe. En ze krimpt ineen. De weeën komen op. Vroegtijdig baart ze. Maar het ziet er voor haarzelf ook niet goed uit. Ze zal in het kraambed sterven. Dramatische situatie voor Israël. Dramatische geboorte. Een drama is haar leven. Kan het ellendig. En hoe is nou haar geestelijke toestand? Ze kende toch de Here. Ja, op het sterfbed nog zien we iets oplichten van haar geestelijke toestand. Want ze zegt, dat kind, dat noem ik Ikabod. De eer van de Here is weg. Er is schuld. En ze herinnert zich het woord van haar schoonvader. Wanneer mensen elkaar kwaad doen, dan kan God tussen beiden komen. Maar wanneer mensen zondigen tegen de Here, wie zal dan voor hem pleiten? En ze vraagt zich af, wie zijn hier de zondaars? Zijn dat de Filistijnen? Het zijn de Israëlieten. Het is haar schoonvader die zo slap was. Het is haar zwager Hofni. Het is haar man Pinehas, de priester. Een dramatisch verhaal. Ja, wat hebben wij daar nou aan? Hè? Wat hebben wij nou aan die verhalen van Abraham, Job en Jozef? Nou, het is misschien wel eens even goed om na te gaan wat de situatie is waarin wij ons bevinden. Want hoe is nou de situatie onder ons over, nou ja, op het gebied van seksualiteit? Misbruik, seksueel misbruik. Soms met een vroom sausje eroverheen, hè? Was ook hier een bordeel gesloten in Sliedrecht, hè?
hoererij. Ja, je mag jezelf zijn. Hè? Dat is op 11 oktober. En dan moeten we dat ook even goed bespreken. Hè? 11 oktober. Iedereen mag zichzelf zijn. Het is heel goed dat je vertelt hoe het in jouw leven zit. Waar je mee worstelt. Wat pluspunten zijn, wat zorgpunten zijn. Dat is heel goed. En we moeten elkaar ruimte geven om dat ook, ja, om dat ook bespreekbaar te maken. Maar ik vraag me soms af, hè? Ik vraag me soms af. Als we het nu hebben over seksualiteit, dan hebben we het deze dagen over de LHBTIQ+ gemeenschap. Als ik denk van nou, dat is één gemeenschap, dat is natuurlijk niet zo. Allemaal verzamelnaam voor allemaal gemeenschapjes. En dan heb je ook de hetero-gemeenschap. Maar ja, dat is ook allemaal los natuurlijk, hè. En het is goed om daarover te praten, ook over de seksualiteit, zeker. Maar vanuit dit schriftwoord komt ook een vraag naar ons toe. Op welk punt gaat het bij de seksualiteit nou mis? En dan gaat het niet over één categorie van het hele alfabet. En dan gaat het ook niet over anderen dan hetero's. Dan gaat het over allen met hun seksuele verlangens en zorgen en pluspunten en moeizame punten. Laat je je door het woord van de Heere gezeggen? Of zeg je, dat bepaal ik zelf. Ik mag zijn wie ik ben, betekent ook dat ik mag doen wat ik wil. Als ik een antwoord op alle vragen, weet ik ook wel. En het helpt niet als jullie dus denken, wat zou die er nou van vinden of zo. Nee, het woord van de Heere komt in de scherpte naar ons toe vanmorgen. Laat jij je op het gebied van de seksualiteit, dat een enorme drift en een drive is, laat je je door het woord van de Heere gezegd, of denk je dat je dat zelf wel kunt invullen? Tweede wat in deze geschiedenis naar voren kwam, was dat slappige Hannes van die oude Eli, hè? En dat denk ik soms ook aan mezelf. En ik denk ook aan andere mensen die je tegenkomt, die hun wijze hoofd te schudden. Zo moest het toch niet. Dat kan toch niet. Wat tegenwoordig allemaal gebeurt. Jongens, dat moeten jullie zo niet doen. Zonder enig gezag, zonder enige overtuigingskracht. Jongens, zo moet het toch niet, hè? Zo moet het toch niet, hè? Ja, hoe is het? Zie ik hier voor me vanmorgen allemaal rechte ruggen? Of zo nu dan toch ook een beetje slapjanus? Derde punt, wat hier naar voren kwam, dat was van dat machtsmisbruik, weet je nog wel? Macht, gezag is geschonken om ermee te dienen. Maar als je dan ziet wat de president van Amerika doet, of de president van Rusland doet, hoeveel voorbeelden wil je eigenlijk hebben? Bazen in bedrijven. Bazen in organisaties. Mensen die leiding geven, verwarren met zin doordrijven. En daar macht voor gebruiken. Komt dat voor? Komt dat voor bij anderen? Ik vind het een redelijk actueel stukje, hè? Al gaat het niet over Abraham, Jozef of... Nee, het gaat over die vrouw van Pinaas in een omgeving wat moeilijk is. Is er nog een valkuil, dacht ik. Dat denk ik vaak aan als mij een voorbeden wordt aangereikt. Wilt u bidden?
voor mensen, voor kinderen die gepest worden op school. Nou, ik ben de broerste niet, dat weten jullie natuurlijk, dus dat doe ik dan. Maar ik denk altijd, ja, nou bidden we voor degenen die slachtoffers zijn van pesten. Maar er zijn ook altijd daders van pesten natuurlijk. En wat doen we dan? Zeggen we, nou, dat moeten jullie zo niet doen. Of gaan we ook nog eens een spade dieper en vragen ons af, hoe komt het nou? En ligt al die ellende die we kunnen benoemen, ligt dat nou aan anderen of zou dat ook aan onszelf liggen? Nou, het ligt niet altijd aan onszelf. Sommige mensen zijn puur slachtoffer van seksueel misbruik, van machtswellust, van anderen. Absoluut. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. De problemen die er in de wereld zijn en in het dagelijks leven zijn en in de kerk zijn, die liggen niet alleen maar aan anderen. Die kunnen ook aan jou liggen. Hè? En daarom vond ik dat zo'n indringend woord uit de eerste Johannesbrief van morgen. Dan gaat het niet over anderen, dan gaat het ook over ons. Hè? Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben. Dat ik niet gezondigd heb, dat jij niet gezondigd hebt. Dan zeg je dat God een leugenaar is. Hè? Heb je eigenlijk alles even een keer goed nagedacht wat het betekent dat jij zondaar bent? Daar hoef je niet voortdurend mee bezig te zijn, maar zo nu dan is het ook wel goed. Een gelovig, iemand die de Here kent, die leert ook zichzelf kennen, die leert ook zichzelf zien als zondaar. En wat moet je dan doen? Dan moet je proberen met de zonde te breken. Maar ja, dat is nou net lastig, hè? Want van een heleboel zonden, daar heb je, dat is een patroon in je leven geworden. Daar kun je eigenlijk bijna niet meer mee stoppen. Dat is raar, hè? Zonde is er soms ook zo'n macht. En je hebt verkeerde gedachten, bij wijze van spreken, en dan kun je die gedachten niet opeens parkeren. Of je hebt verkeerde gevoelens en die kun je ook niet uitschakelen. Of je hebt een bepaald patroon wat je van jezelf verwacht of wat je omgeving van jou verwacht, die misschien niet goed zijn, maar daar doe je toch weer aan mee. Breek nou maar eens maar met de zonde. Dat lukt je eigenlijk niet. En het goede wil je wel, maar het kwade doe je. Nou, de apostel Paulus die zegt in de Romeinenbrief ook, dat is zo'n worsteling en wie zal mij daaruit redden? Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En weet je nou wat het antwoord is? Gode zij dank door Jezus Christus onze Heere. Kijk, wij komen er zelf niet uit. En dat staat ook nog in dit Bijbelgedeelte. Even verder in 1 Samuel 4. Als de vrouw van Pinhas gezegd heeft, wie zal dan tussen beiden treden? Dan zegt de Heere God dit. Ik zal mij een priester aanstellen. Jouw man Pinhas die deugt voor geen meter. Jouw zwager is niks waard. En die oude Eli, nou ja, dat was een man van vroeger die toen hij nog in de fleur was. Maar ik stel mij een priester aan. Wie stelt de Heer als priester aan? Dat is Samuel. Kan die priester worden? Nee. Want Samuel komt uit de verkeerde stam, komt niet uit de stam van Levi. Wat voor menselijke mogelijkheden onmogelijk is. Schenkt de Heer in Samuel. En als we ons verdiepen in Samuel, dan staat er ook dat hij opgroeide, dagelijks toenam in de gunst van God en de mensen. En als je het Bijbels jargon een beetje kent, dan hoor je daarin een woorden uit Lucas 2. Die van de Heer Jezus wordt gezegd na het bezoek van de 12-jarige aan de tempel. En hij ging terug naar Nazareth en hij groeide op en nam toe in de gunst van God en de mensen. Hoe is er redding voor Israël? Hoe is er redding voor die vrouw van Pinhas? Hoe is er redding voor deze wereld, ook de wereld van 2026? Niet omdat wij opeens een beetje beter ons best zouden doen. Maar als wij ons voor het eerst of opnieuw toewijden aan de Heere. Met hem leef.
En dan komt die indringende vraag, wat bij Pinhas niet het geval was en bij zijn vrouw wel. Zijn vrouw kende de Heere, Pinhas kende de Heere niet. En ze komt naar jou toe vanmorgen de vraag, hè? Ken jij de Heere? Leef je in verbondenheid met hem? Zoek je op het gebied van de seksualiteit wat hij wil? Gebruik je macht die jou gegeven is voor dienstbaarheid? En schud je niet je wijze hoofd machteloos, maar hef je hoofd omhoog tot hem die in de hemel troont, Psalm 123. Dan is er zegen te verwachten. Want hij vervult, zegt Psalm 5, wat hij beloofde. Die vromen met zijn zegen dekt. En de vrouw van Pinhas, ze sterft. Is dat dan het einde van het liedje? Een dramatisch einde van een dramatisch leven, waarvan de dromen in duigen zijn gevallen. Nee. Nee. Want de Heere bewaart de eenvoudige. Want de Heere strekt zijn liefdevolle armen uit naar degene die onderligt in stof en slijk, zegt de psalm. En die maakt hij aan edelen gelijk. Ze heeft geen naam. In 1 Samuel 2 en 1 Samuel 4. Maar ze krijgt, zo staat in Openbaring, ze krijgt een nieuwe naam. De naam die God haar geeft. En vanuit die, in die wetenschap, dat de Heere geen van zijn woorden ter aarde laat vallen, dat de Heere trouw is dwars door de dood heen, dat de Heere zijn genade over deze geschonden vrouw uitstrekt, kan zij haar ogen sluiten en in vrede heen gaan. Amen.

We gaan samen danken en bidden. Dominee Vasthout heeft mij geen papier gegeven met gevraagde voorbeders, dus die zullen denk ik dan vanavond worden gedaan. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, we danken u voor deze oude geschiedenis, die eigenlijk een diagnose geven van het leven, ook van 2026. Dromen die in duigen vallen. Soms een hopeloosheid die ons kan bij de keel kan grijpen. Hoe is het mogelijk wat er allemaal gebeurt? Dat mensen elkaar aandoen. Hoe is het mogelijk dat ik zelf dingen doe die niet deugen en daar kan ik me zo slecht van bekeren? Hoe is het mogelijk dat het ooit nog wat wordt? En heren, menselijke mogelijkheden, die zijn er niet. Er moet een pleitbezorger, een advocaat, een voorspraak komen. En we danken u dat u die gegeven hebt. Jezus Christus. Hij redt uit alle nood. Maar heren, soms duurt het wel voor ons gevoel heel lang. En zeker als we zelf in de problemen zitten, we zelf werkelijk slachtoffer zijn. Als we te maken hebben misschien aan ons eigen lichaam met seksueel misbruik, dan kan het ook zo goedkoop klinken. Hij redt uit alle nood. Maar dan kan het juist zo'n blokkade zijn, zeker als het met een vroom sausje was toegedekt. Zo goedkoop. Zo pijnlijk. En dan kunnen wij mensen soms zo weinig betekenen. Maar Heere, laat u niet varen de werken van uw handen. Als we slachtoffers zijn van machtsmisbruik, in de grote wereld of in de kleine wereld, in het bedrijf, in de organisatie waarin we zitten, in een huwelijk. O Heere, ontfermt u zich dan. En geef, als de moed wel eens in de schoenen zinkt, bemoediging van uw kant. En als zwakheid door ons ervaren wordt, wil het u dan de sterke zijn die ons kracht geeft om vol te houden, om verder te gaan. Heren, we bidden u voor degenen die leiding hebben te geven in de staat, in de kerk, in de maatschappij, in diverse organisaties. Dat ze niet alleen maar hun wijze hoofd schudden, maar hun rug recht en in dienstbaarheid leiding geven, waar ruimte ontstaat, ook voor anderen. Heren, wij bidden u voor degenen die u niet kennen. En dan denken we vandaag niet primair aan onbereikte volken of onbereikte groepen in ons eigen land. Dan denken we ook aan ons hier in de kerk vanmorgen. Het zou zomaar kunnen zijn dat ook hier in de kerk mensen zijn die u niet kennen. Die niet werkelijk met u leven. Heren, blijf uw liefdevolle armen uittrekken naar ons allemaal. Opdat we werkelijk in verbondenheid onze weg zullen gaan. Heren, er zijn mensen ook onder ons vanmorgen die u graag willen leren kennen. Niet zomaar wat over u weten, maar die werkelijk de verbondenheid met u zo graag zouden ervaren. Schenk hun die genade. Schenk hun ook uw zegen. Heren in de hemel, wij komen tot u. Ook in onze voorbeden voor de rouwdragende familie, de Groot. Wilt u hen gedenken en zegenen ook in deze dagen van voorbereiding op de begrafenis? Wees met hen en troost en bemoedig hen. Wijs hen ook de weg. Heren, we bidden u
Wilt u naar ons luisteren, ook als wij privé een aantal dingen tegen u willen zeggen? Misschien naar aanleiding van de preek, of misschien heeft het er totaal niets mee te maken, maar ligt het ons zwaar op de maag. Heer, dan danken we u dat we gelegenheid krijgen om het bij u te brengen. Hoort u als wij tot u roepen, in dankzegging, in gebed of in voorbeden.

Heren, we danken en bidden u dit in de naam van uw Zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heren, die ons leerde bidden. Onze Vader. Amen.

Wrijf dan nu uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Luisteraars, we zijn weer aan het eind van deze uitzending gekomen, welke verzorgd werd door de hervormde gemeente Sliedrecht. In deze dienst ging voor dominee Mink en het orgel werd bespeeld door Jacob van der Graaf. Straks na 11 uur kunt u luisteren naar een herhaling van het programma Goed Nieuws voor U van afgelopen donderdag. Namens William dank ik u voor het luisteren en wensen wij u en jou nog een gezegende zondag toe.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor...

0: Kledingbreda.nl.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Mannen.

0: moneymeister.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. U gaat weer luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de zendgroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van William de Wee uit Sliedrecht. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margot de Jong van Kijk uit Haringsveld, Giessendam. Wij, Jan Trapman uit Bleskensgraaf, William de Wee en Jan Ria van Beelen uit Sliedrecht en Margot de Jong van Kijk uit Haringsveld, Giessendam, wensen u en jou en jullie een goed luisteruur toe. Als u mee wilt zingen, doet u en jullie dit tot eer van onze grote opgestane koning Jezus. Het thema van deze avond is een wandeling voor het leven, naar aanleiding van Colossenzen 2, vers 6. Meditatie voorkant kerkbode, de kerk roept. Kerkblad van de vormde gemeente van Boven Haringsveld, Giessendam, Neder-Haringsveld, door dominee P. van der Voren uit Haringsveld, Giessendam. We gaan u en jou één loflied laten horen. Psalm 150, vers 1, 2 en 3, door de 1600 mannen zingen in Katwijk, CD, wat de toekomst brengen mogen.

Het is een bekend gegeven dat wandelen goed is voor onze mentale gezondheid. Velen doen dat ook, maar er zijn er ook die wel willen, maar er niet of te weinig aan toekomen. Er is te veel dat moet of om aandacht vraagt. Dan loop je nog wel om van alles en om wat voor elkaar te krijgen. Maar wandelen schiet erbij in. Wij gaan u en jou één niet laten horen. Ik wandel in het licht met Jezus. Door Nederland zingt, CD, het mooiste van Nederland zingt.

Lopen is vaak doelgericht. Je moet even om een boodschap of naar een afspraak. Met wandelen is dat anders. Bij wandelen gaat het niet om doen, maar om zijn. Wandelen doe je niet om iets te bereiken, maar om het wandelen zelf. Je stapt uit de beheersing van wat moet over in een andere manier van zijn. Het is de vrijheid waarin andere dingen aandacht en ruimte kunnen krijgen. Je bent niet functioneel en doelgericht, maar maak ruimte waar in andere dingen op je toe kunnen komen. Ruimte voor bewustwording van wat speelt. Ruimte voor reflectie op je leven. Rust om tot jezelf te komen en om God of de anderen te ontmoeten. Je maakt ruimte om aandachtig te kijken, om oog te hebben voor schoonheid in de natuur. Ineens zie je details die je anders ontgaan. De ene bloem, het golvende grasland, de avondlucht, het vergezicht. We gaan u en jou vier liederen laten horen. Zomer in oktober en Wandelend over het water door Esther Timms, CD Zomer in oktober. Herfstliedje en zie de leliën op het veld door Jeroen de Vaal, CD Heer, wat is uw wereld mooi? Een muzikaal portret van de jonge sopraan Jeroen de Vaal.

Wandelen is een bekend beeld in de Bijbel. Het bekendste voorbeeld is Henoch. Er staat van hem dat het wandelde met God. Genesis 5, vers 24. Abraham wandelde voor Gods aangezicht. Genesis 17, vers 1. Met Psalm 116 zingen we: ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen der levenden. Volgens Psalm 56, vers 14. Maar ook in het Nieuwe Testament. Wij zijn gedoopt opdat wij in een nieuw leven zouden wandelen. Romeinen 6, vers 4. Paulus schrijft: wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Galaten 5, vers 16. Christenen wandelen door geloof, niet door aanschouwing. 2 Korinthe 5, vers 7. En in Colossense 2, vers 6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. We gaan u jouw twee liederen laten horen. Psalm 116, vers 1, 2 en 10. Door christelijk streekmannenkoor Asaf uit Haringsveld, Giessendam. Psalm 56, vers 5 en 6. Door christelijk Urkevisserskoor Crescendo uit Urk. CD, Grote God, wij loven u.

In de grondtaal heeft het woord wandelen iets van rondgaan. Het gaat dus niet zozeer om het bereiken van een doel, maar leven als een wandeling waarin alles draait om Christus, Jezus de Here. Een kernachtige oproep van de apostel die om aandacht vraagt. Want je kunt ook wandelen naar het vlees. Romeinen 8 vers 1. Romeinen 12 vers 13 en Galaten 5 vers 16. Dat betekent dat alles in je leven draait om het eigen ik en de eigen begeerte. Die verleiding zal er blijven, maar laat het niet je leven zijn. Laat alles in je leven draaien om hem. We gaan u en jou één lied laten horen. Zie onze God. Liedje van Stichting Opwekking. Opwekkingsliederen nummer 43, 820 tot 831. Dit nummer is 807.

Maar betekent dit concreet? Paulus schrijft verder. Wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig, met dankzegging. In hem wandelen, leer je het onderwijs vanuit Gods woord ontvangen. Zo leren we de grootheid en de schoonheid kennen van de persoon van de Heer Jezus. Zo leren we verwondering over de verlossing door zijn kruisdood. Je krijgt oog voor de hoop door zijn opstanding, voor ons en voor de hele schepping. We leren zijn liefde kennen en de talloze beloften van hem voor ons. Efeze 3, vers 16 tot 21. We mogen innerlijk toegroeien naar hem die ons hoofd is. Efeze 4, vers 15. Hoe meer je over hem leert, hoe meer redenen je ontdekt om hem te danken. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik wil u danken op dit moment. Door Christiaan Verwoerd en Erika de Wit. CD tussen Egypte en Kanaan.

Een ouderling gaf eens het advies om meer te gaan wandelen. Dat was een wijs en pastoraal advies. Als het even kan, maak er tijd en ruimte voor. Wie wandelt, ziet meer, zeker als christen. Wandelen is een beeld van je leven, dat tegelijk een pelgrimsreis is. Een wandelen in hem. Hij roept ons hem te volgen, aandachtig, vandaag en alle dagen van ons leven. Een christen hoeft niet te rennen, hij of zij mag wandelen. Daarin zit de rust van zijn genade, die ons draagt en waardoor we eens thuiskomen in zijn heerlijkheid. We gaan u en jou de laatste twee liederen laten horen. Een toekomst vol van hoop door Sela, CD Thuis. Eens als de bezuinen klinken door Nederland Zingt, CD De Koning Komt.

0: meditatie voorkant Kerkbode de Kerk roept door dominee P. van der Voorde uit Haringsveld, Giessendam. Luisteraars, wij zijn aan het einde van ons programma gekomen. U hebt geluisterd naar Goed Nieuws voor U, het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. Ook het volgende programma Woord en Muziek van 9 tot 10 uur kunnen u en jullie luisteren. En elke zondag is er een programma.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Geen troep in je lichaam? Bij PuurMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PuurMieke.nl.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.
11: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in het rechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.

jouw regio. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 8 minuten over 12 uur. Het is zondagmiddag en het is 11 oktober vandaag. En dat betekent dat we weer 2 uurtjes zendtijd krijgen op de zenders hier in de regio. En dat doen we natuurlijk via Drechtstad FM, waar we momenteel in de studio zitten. Voor Papendrecht is dat 105 MHz en voor Dordrecht is dat 95,7 MHz. Voor Zwijndrecht zijn we te beluisteren via natuurlijk Atos Radio. Voor Ridderkerk, dat is natuurlijk 105,7. En voor Sliedrecht, Hardingsveld, Griesendam, zijn we te beluisteren via de vrienden natuurlijk van Merve Radio. Leuk dat je erbij bent. We hebben de leukste Nederlandstalige artiest in de studio. Gino Graus is bij ons en ook Judy Plezier. En zo dadelijk in de tweede uur komt Robert Leroy bij ons voorbij. Maar eerst de beste Nederlandstalige muziek van Deremy.

0: een klein beetje oefenen op die naam. Het is Daraimi. De zoon van inderdaad Jamman. Jamman is met Els Bakker op 25 oktober bij ons de gastvrienden.
1: Hallo, ik ben Jan Smit en je luistert naar Wij Houden het Hollands met Rob de Leeuw.
0: Dus 25 oktober komt hij langs met Els Bakker. Gezellig. Leukste Nederlandse artiesten. Waar is

0: samen met John West.
1: Ja, dat was best wel weer gezellig, toch?
0: Nou, zeker. Natuurlijk, bij Wij Houden het Hollands is het altijd gezellig, natuurlijk. Tenminste, dat proberen we wel elke zondagmiddag, vrienden. En ja, dat gaat zeker dit uur weer lukken. Want we hebben voor het eerst bij ons in de studio, jawel, Yuri Plaisier. Yuri, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je er bent, man.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Wat heb je een beuker van een single gemaakt?
2: Dankjewel.
0: Ja, jij zei het net buiten de uitzending om van, ja, het is anders dan anders voor mij.
2: Ja, het is een stuk volkser natuurlijk, als ik normaal heb gedaan, maar wel bewust.
0: Als ik jou een bepaalde categorie mag zetten, zeg maar, ben je dan meer poppy of ben je dan meer volks?
2: Nou, poppy begonnen, maar wel naar het wordt steeds volkser. Ja. Maar daar vraagt de markt ook om, dus.
0: Volkspop, hè, zeggen wij altijd hier in de studio. Tot Gino, ook goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Leuk dat je weer bent, man.
3: Ja, gezellig, hè.
0: Ja, bij elke single maken we wel even een plekje om weer even bij te praten, toch?
3: Nou ja, ik vind het altijd gezellig hier, dus wordt al goed ontvangen. Dus dan kom ik zeker langs. Nou. En we hebben cake, hè, dus ik kom voor de cake.
0: Ja, precies. Ik weet zeker dat er een luisteraar nu van ooit het oor zit te smilen. Lammy, natuurlijk.
3: Oh, die maakt de cake?
0: Die maakt de cake, ja, zeker.
3: Lekker.
0: Ja, maar Mijn Hart Is Geen Hotel, Yuri. Je gaat meer de het levenslied op, zeg maar.
2: Ja, klopt.
0: Omdat het nu immens populair aan het worden is.
2: Dat. En dan hoef ik niet steeds terug te grijpen naar liedjes van iemand anders. Mm-hmm. Dan heb ik deze gewoon in mijn eigen set nu zitten ook. Dus dat is top.
0: Ja.
2: Eigen product.
0: Dus, zullen we voor het eerst even doen? Nou, niet voor het eerst, maar voor het eerst vandaag natuurlijk. Want we hebben hem al door de week heen heel veel keer gedraaid. Hier is hij. Mijn Hart Is Geen Hotel. Yuri Plaisier.

0: heerlijke single, zo op de zondagmiddag bij Wij Houden Het Hollands. En hij is bij ons voor het eerst en daar ben ik bijzonder blij mee, Jordi Plaisier. Ja, Jordi, wat dat betreft ben je ook wel een aantal jaren aan het vechten, hè, voor jouw carrière, zeg maar.
1: We blijven doorgaan.
0: Ja, zo is het.
1: Absoluut. Nou,
0: en de aanhouder wint, hè, zeggen ze.
1: Nou, absoluut. Toch? En ben ik gewoon blij met wat ik doe, hoor. Mm-hmm. Alleen, een hit zal altijd fijn zijn, maar je moet ook kosten wat je hebt natuurlijk, hè.
0: Zo is het. En
2: ik denk dat wel het belangrijkste is ook. Hè? Dat heb ik afgelopen jaren wel geleerd. Dat als artiest zijnde wil je natuurlijk altijd meer en meer. En je wilt echt die hit of whatever. Maar ik merkte de afgelopen periode dus heel erg dat ik op een gegeven moment... het werd een soort automatische piloot of zo. Herken je dat? Dat is gewoon...
0: Ja.
2: Je gaat op het podium staan, je doet je ding en je gaat er weer af. Maar je geniet niet meer van die kleine momenten. Ik had dus heel vaak dat ik bijvoorbeeld dan met mijn muziekcarousel ergens stond te draaien en stond te zingen. En dan, net zoals gisteren toevallig, dan zitten ze de hele avond voetbal te kijken. En dan kijken ze niet naar je om. Maar dan zijn er toch één of twee mensen die komen dan naar je toe en zeggen... Hey Gino... Top gedaan, jongen. En dat liedje van jou, dat was een heel oud liedje. Die jongen vond het helemaal geweldig. Daar zijn die kleine dingen. Maar als je dan de hele avond eigenlijk jezelf uit de naad staat te zingen of te werken. En er wordt niet echt meegedaan. Dan denk jij bij jezelf. Ja, heb ik nou wel mijn best gedaan? Maar dat heb je wel. Alleen je moet die kleine dingen moet je proberen eruit te filteren om weer te relativeren.
0: Maar, ik denk ook dat de meeste mensen jullie vak niet als een vak zien. Weet je wel? Van hij staat maar een beetje te zingen daar. Maar entertainen, dat is echt een vak, hè?
1: Ja, toch? Maar heel veel mensen zien het ook niet als... Dan zeggen ze, wat doe je als beroep? Ik zeg, ben zanger. Ja,
0: ja, precies. Ja.
2: Denk je,
1: mijn oma toevallig, die is gisteren 100 geworden. Mm-hmm. We hebben een feestje gehad in Ridderkerk, hier om de hoek.
0: Hey.
1: En die zijn nog steeds van, ik als Jury werken. Maar Jury is nu al 37. Ja, die werkt al 12 jaar als zanger. Maar die kan dat niet begrijpen. Want Jury heeft niet geleerd. Jury, snap je?
0: Nee, maar dat bedoel ik nou te zeggen, weet je wel. Het wordt niet als een volwassen vak, maar het is het natuurlijk wel. Want je werkt je eigen uit de naad om de mensen te vermaken, Gino, toch?
2: Dat ook, maar wat mensen dus niet zien en niet weten... is dat wij als artiesten ook gewoon op de achtergrond natuurlijk heel veel dingen doen... om in de picture te blijven, om boven het maaiveld uit te komen... en singles maken, interviews. Want het lijkt gewoon heel gezellig... maar voor ons is het misschien ook wel gewoon promotie en werk. Zo moet je het misschien niet zien, wel zien, weet ik niet. Maar in principe is dat wel zo. Je gaat wel ergens naartoe om met je vak bezig te zijn.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, daar kom je meer bij kijken inderdaad.
2: Je komt veel meer bij kijken, ja.
0: Leuk. En ik vind het gewoon perfect dat jullie daarvoor blijven vechten. En vooral voor het Nederlandstalige lied natuurlijk. Want de vijver is wel heel groot geworden, Jury, toch?
1: Ja, maar dat klopt. Alleen het is een beetje, ik vergelijk het een beetje met Happy Hardcore in de 90s. Het is zo populair nu. Het is zo'n hype. Ja. Als je nu geen werk hebt, dan klopt er ook iets niet, hoor.
2: Nee, klopt. Dus er is iedereen, zoveel te doen.
1: Er is bijna geen concurrentie, want iedereen heeft werk.
0: Ja.
1: Dus je bent niet meer jaloers op een ander of wat dan ook. Nee, iedereen heeft gewoon een agenda.
0: Ja. Ja.
1: Maar, de meeste, hè. Dan.
2: Het is wel wat gemoedelijker geworden.
1: Ja, klopt. Ja. Dit.
0: Na de corona bedoel je? Want er was een tijd met corona. Dan was het, dan keken ze...
2: Ik denk dat het wel heeft meegeholpen, denk ik, aan het succes van het Nederlandstalige lied. Uh-huh. Want toen begon eigenlijk ook echt de eerste hits in de top 40 te komen van het volkse Nederlandstalige genre. Omdat de mensen thuis zaten. Mensen gingen natuurlijk veel meer muziek luisteren. Dan ben je ook veel sneller muziek die je al luistert al beu. Dus dan ga je andere dingen zoeken om verbroedering te hebben met elkaar. Dus ik denk dat zeker wel mee heeft geholpen.
0: Een soort reset, hè? Leven is een rat race natuurlijk, weet je wel.
2: Ja.
0: Toen werden we weer eens even op onze puntjes gezet. En dat is wel eens goed geweest, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Op hete daad, Gino.
2: Ja.
0: Wat heb je op te biechten?
2: Nou, ik heb niks op te biechten. Nee, dit is eigenlijk gewoon een tekst. Ik heb in de studio gezeten een dag met Quincy Wilson. En we hadden de hele dag hebben we dingen gemaakt.
0: Quincy, die komt volgende week. Of die week erop, de 25e volgens mij.
2: Oh ja, komt
0: hij komt hier naartoe.
2: Oh, leuk. Ja. En we hebben de hele dag in de studio gezeten. En we hebben 3 demo's gemaakt. En we hebben het alle 3 ook weer weggeflikkerd. Want het was echt 10 keer niks. Want het zat er gewoon niet in. En op een gegeven moment, wat wij eigenlijk altijd een beetje doen... is we kijken naar een ander liedje. Daar pakken we een akkoordenschema of een gevoel van. En daar gaan we omheen bouwen. Dan gaan we een nieuwe melodie maken en dat soort dingen. En toen hadden we op een gegeven moment, zei ik van... Ja, maar we moeten wel een beetje in de vrolijke sferen blijven. Dus toen hebben we een liedje gepakt. En toen in één keer, toen begon bij mij in mijn hoofd... Oh, oh, oh, hey, oh, oh, oh, hey, oh. En nou, toen is dat eigenlijk een beetje gaan lopen.
0: Ja.
2: Uiteindelijk hebben we daar een heel klein stukje tekst als het idee op geschreven. Maar nog niet echt uitgekomen in wat het moest zijn.
0: Mm-hmm.
2: En toen zijn we een paar weken later, toen was toevallig Jeroen van Zels bij Quincy in de studio. En toen vroeg hij van ja, dit ben ik voor Gino aan het maken. Heb jij misschien nog leuke ideeën? Dus toen is hij er een andere dag weer bij komen zitten. En toen hebben we er eigenlijk met z'n drieën hebben we Heet de Daad geschreven.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat het gaat eigenlijk gewoon over dat ik op date ga met een vrouw die eigenlijk nog een man thuis heeft zitten. Dus we hebben dat in de clip ook een beetje zo proberen te verwerken. Dat wel leuk is. Hang ik op een gegeven moment aan het balkon zo. En dan flikker ik naar beneden. Ja, dat is altijd wel een beetje ludieke dingen erin.
0: Dit zijn de leuke dingen. Nou, ook beslist de videoclip dus gaan bekijken, ja. Gino, toch?
2: Jazeker.
0: Ik heb hem ook nog niet gezien, maar ik beloof dat ik hem zo even op ga zetten.
2: Slecht voorbereid.
0: Ja, maar dat komt goed.
2: Nee, grapje, jongen, grapje.
0: Op inderdaad, hier is die Gino Graus. Ja.

0: Ja, is het nou zo, Gino, dat je elke keer weer blijft zoeken naar iets anders? Is dat niet moeilijk? Ja, onuitputtelijk, lijkt mij.
1: Hij staat er niet aan.
0: Ja, nu wel.
1: Sorry, wat zei je?
0: Nou, dat je elke keer weer jezelf moet gaan verrassen. Nieuwe liedjes maken is best wel moeilijk, denk ik.
1: Ja, nou ja, tuurlijk. Het is, kijk, weet je, elk akkoordenschema en melodielijntje of dit is allemaal al een keer gebruikt. En zeker in het volkse genre. En dat is ook natuurlijk waarom heel veel artiesten wel eens coveren. Dat heb ik zelf natuurlijk ook jarenlang gedaan. Mm-hmm. Of liedjes uit het buitenland pakken en dat we daar weer vertaling op maken.
0: Maar ik weet zeker dat Yuri dat ook doet. Dat hij een setje, als jij een setje doet, Yuri, heb jij ook covers ertussen zitten.
2: Ja, tuurlijk, absoluut.
1: Ja, maar dat is ook wel... je komt ook om een feestje te maken.
0: Kijk, dat is.
1: Ja. Ik zing wel zeg maar meer eigen nummers dan covers, want anders dan, ja.
2: Ja, dat vind ik nog wel lastig. Ik doe gewoon drie liedjes van mezelf. Dat weet zeker weet van, nou, die zijn herkenbaar voor de mensen. Maar daarin doe ik wel omheen fietsen met medleys daaromheen. Ja. Maar ik kom wat aanvullender af. Dus
0: maar laatst zagen
2: wij
0: een A-artiest. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar die deed één liedje van zichzelf en de rest covers.
2: Oké.
0: Okay. Hoe dan?
1: Ja, die ken ik ook wel een aantal. Maar dat is misschien toch de onzekerheid van de artiest zelf.
2: Ja, dat is ook mijn onzekerheid ook, hoor. Dat er vanaf uit te komen. Ja. Daar ben ik echt onzeker over mijn eigen product.
0: Ja, maar jij bent best wel integer als ik je zo meemaak nu, toch?
2: Ja, op het podium niet, hoor.
0: Gaat er dan een knop op?
2: Ja, absoluut. Ja, mijn vriendin is ook altijd. Jij bent zo'n andere gast op het podium, hè. Maar ik ben door de weekse leven ben ik heel rustig inderdaad, joh.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, echt. Ik ben ook echt de kluizenaar.
0: Leuk. Leuk om dat allemaal mee te maken natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. We praten zo verder, maar eerst even de laatste hit van Helemaal Hollands.
3: Wij Houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlanders.

0: Heerlijk nummer deze van Helemaal Hollands en de Titanic. Zo heet die natuurlijk. We gaan even weer naar jou, Yuri. Al een aantal jaren bezig. Een goed gevestigde naam, dat heb je wel natuurlijk. En dat is ook wel moeilijk om neer te zetten, denk ik, in deze wereld, toch?
1: Ja, klopt. Maar ik ben natuurlijk aanvullend begonnen, wat ik al zei, in Bollejan. Mm-hmm. En daar leed natuurlijk heel veel.
0: Wie is nou niet in Bollejan begonnen?
1: Ja, daar is het.
0: Toch? Ja. Dus, hoe kom je daar terecht dan? Gino, jij bent er ook wel eens
2: begonnen. Ik heb één of twee keer gezongen, maar mm-hmm. Ik zit niet zo in het Amsterdamse circuit eigenlijk.
0: Nee.
2: Dus denk ik toch Brabantse dingen.
1: Ik ook niet meer, hoor.
2: Nee. Ik heb natuurlijk wel eens gezongen of
0: jongens,
2: zo.
0: Jongens, is dat een echt circuit, dat Brabantse, ja. Of dat Amsterdamse?
2: Ja, zeker. Ja, dat is heel moeilijk tussen te komen.
1: En ze betalen niet.
2: Nee, niet veel.
1: Nee, dat is het dus gewoon.
2: Het is wel voor je naam natuurlijk wel heel goed.
1: Want daar heb ik het ook voor gedaan.
2: Ja, heel veel dingen natuurlijk. Maar nee, ik heb het eigenlijk nooit niet echt gedaan, denk ik.
1: Nee, ik heb één keer meegedaan met de talenten Jaffa Jantje verjaardag. En toen werd Yves Berens eerste en ik tweede. Ja, nou, en de rest is geschiedenis natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik zit hier nog. En Yves, die zit op Ibiza waarschijnlijk nu met zijn handen in de lucht.
0: Hallo, tweede. Ik vind dat...
1: Nee, absoluut blij mee.
2: Ja, hey, maar luister, Yuri. Er zijn heel veel artiesten die aan die programma's mee hebben gedaan. Die tweede zijn geworden. Die het misschien soms nog wel verder hebben geschopt.
0: Gerard als, Joling.
1: Dat klopt.
0: Joling.
2: Als nummer één, hè? Dat is
1: nee, maar ik heb het echt voor mijn naam gedaan, Amsterdam. Ja. En toen ben ik ook weer... ja, nu is mijn werkgebied eigenlijk puur Brabant.
2: Ja.
0: Ja, bizar, hè? Toch? Ja.
2: Maar dat is de laatste jaren ook wel echt veel meer, hoor. Want ik denk dat Brabant sowieso... Er zijn ook heel veel artiesten die juist echt bijna alleen maar in Brabant zitten. Kijk, Monique Smit bijvoorbeeld, die komt bijna... Die kent beter in Brabant gaan wonen.
0: Mm-hmm.
2: Die zit daar zo vaak. Dus het is wel meer in Brabant te doen tegenwoordig.
1: Vandaar
0: dat jij een B&B hebt gehouden natuurlijk, hè, toch?
2: B&B? Nee. Nee, mijn appartement is geen B&B. Nee. Nieuwe meubels, hè? Daar blijft iedereen vanaf.
0: Ja, dat is... We gaan een plaatje van jou draaien. Goede tijden, slechte tijden. Ik denk dat we allemaal een rustzakje hebben. En dat we allemaal ons wel daarin kunnen vinden, toch?
2: Daar zouden ze een soap van moeten maken. Hè?
0: Nou, ja. Inderdaad. Ja, is het daar ook op gebaseerd?
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Dus vertel even waar het over gaat.
1: Nou, ik was onderweg naar de studio. Mm-hmm. En ik had een van mijn beste vrienden aan de telefoon. En die zat thuis echt even in de shit. Als ik zo mag zeggen. Mm-hmm. En Bram Koopmans, schrijf ik altijd liedjes mee. Ik zei, en die kent hem ook persoonlijk. Want wij hebben eigenlijk een echte vriendengroep met elkaar. Ik zei, joh, heb je het gehoord? Hij zei, ja, dat is echt... En toen zijn we gaan schrijven eigenlijk op hem. En zo is het gekomen.
0: Kijk,
1: ja.
0: Mooi, hè?
1: Dat
0: is gewoon
1: echt uit het leven gegrepen bij ons natuurlijk.
0: En dat is het levenslied, vrienden.
2: Waarom?

0: week door natuurlijk Tino Martin, deze Jesse Prins. Volgende week is de Beyoncé. Dit is zijn nieuwe single deze week. Regeltje tip. En dat is nooit meer weg. We gaan even weer terug naar jou, Gino.
1: Ja.
0: Jij zei het er net van, ja, meestal begin ik met de favoriete kroeg. Maar dat is, ja, dat is een inkoppertje natuurlijk als je op een van die feestjes voor jou moet optreden, toch?
1: Nou, ik moet zeggen, hij wordt wel overal meegezongen. En ja, als Ras echte Brabander is het wel op mijn lijf geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel, ja, nee, ik heb het ook met die videoclip toen hebben we zoveel schrik gehad. We hebben in zes verschillende steden in Nederland zijn we 2 dagen lang zijn we op stap geweest. Echt, jongen, ik was wel zo naar de klote na die avonden. Maar
0: mij,
1: wel echt leuk.
0: Voor mij was Daan erbij.
1: Ja, Daan was één mijn beste vriend is mee vandaag. En die heeft het busje gereden de eerste avond naar Breda, Amsterdam en Rotterdam. Ja, dat was gekhuis hoor. Ja, kan ik jou vertellen, ja.
0: Toch leuk, man. En ja, je zei toch tegen mij van, ik had er iets meer van verwacht.
1: Ja.
0: Soms is dat, je kan niet altijd 6 gooien natuurlijk,
1: nee,
0: snap je?
1: Ja, het is niet dat het heel slecht heeft gedaan. Maar als ik het bijvoorbeeld ga vergelijken met Geen Rem bijvoorbeeld. Die is begin 2025 uitgekomen. Die heeft inmiddels over 1 miljoen streams. Maar daar heb ik qua marketingplan eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Mm-hmm. En die is wel veel harder gegaan in het begin dan Favoriete Kroeg nu met wel een marketingplan. Dus je kan er niks van zeggen. Het is gewoon heel moeilijk. En ik denk dat het ook een beetje komt omdat er natuurlijk 2 fantastische platen nummer 1 hit zijn geworden. Dus dan vallen eigenlijk alle goede platen die er dan dus ook zijn, die vallen weg. Er waren dit jaar echt heel veel goede platen in de zomer. Pak eventjes de taps eruit, die gewoon nou de badkamerkraan, Tinto de Verano nou. Ja, maar dat zijn allemaal liedjes, dat heeft echt hitpotentie. Maar die liggen dan toch een beetje lager, omdat er nu 2 liedjes zijn die natuurlijk super hard gaan. Dus die sneeuwen alles onder. En dat is niet erg, maar ik denk dat dat zeker wel een reden is. Ja, dat het daardoor wat minder hard groeit dan anders. Maar dat kan nog, hè? Want ik bedoel, terug in de tijd is ook een jaar geduurd voordat dat er niet werd. Dus.
0: Maar jij bent zo fanatiek en zo ermee bezig. Ik heb het tegen Sven ook gezegd van, eens, dan komt jouw tijd. Dan is die er. En dan is voor jou ook de hitte.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat weet je nooit.
0: Zeker.
1: Natuurlijk.
0: Jij bent zo'n bijter. Dat gaat gewoon gebeuren, Gino.
1: Ja.
0: Favoriete kroeg. We gaan hem doen. Hier is die.
1: Lekker!

wij zijn je favoriete kroeg tot vanmiddag 2 uur. Dat was die natuurlijk, onze vriend Gino Graus en zijn leuke nummer Favoriete Kroeg. Volgende week is er bij ons Jeroen van Zijls. Die

0: Hey. Toch helemaal geen probleem, Gino. Je kan gewoon, ja, net zoals dit nummer, My Little Lady. Marco Kanters, Peter Smulders vroeger. Ja, die man is een heel grote man. Ooit nog wel eens een begin bij mij in de studio geweest bij Kermis FM. En ja, het kan gewoon weer. Weet je wat het is ook met een cover, ook je, voor jou, Juri? Je bent een aantal generaties verder, hè? Zo'n nummer is misschien 20, 30 jaar geleden uitgebracht. We hebben nu een hele nieuwe generatie en...
1: Ik zag dat bij Dolores wel.
0: Precies.
1: De oudere garde kennen natuurlijk Rita Hoving. Want Rita komt uit 77 uit
0: mijn hoofd. Ja, zoiets.
1: En dat was toen... was natuurlijk het was niet echt de grootste hit. Maar het was wel een heel goed liedje.
0: Ja,
1: en
0: Laat Me Alleen. Die heb hem ook nog later gedaan, toch?
1: En uiteindelijk de nieuwe generatie leerde dat liedje kennen. Maar ook omdat de oudere garde dat kon. Dus die kende dat mee. Zeg, ken je dat? Ja. Dus zo werkt dat een beetje. Dus het heeft wel... het werkt wel. Alleen ik vind wel... We hebben wel echt het tijdperk, zeg maar, coveren... hebben we nou wel een beetje gehad, denk ik.
0: Denk je?
1: Nou... Maar ik denk zo wel... sporadisch komt natuurlijk wel waar, maar er was een tijd, dan kwam iedereen met een cover.
0: Ja, precies. Ja.
1: Daar vond ik op een gegeven moment ook wel weer van...
2: Ja, dat was ook van de apres-ski periode natuurlijk en zo, hè?
1: Ja.
2: Met alles in een ander jasje gegoten.
1: Ja. Ja. Maar dat is wel heel snel als je nou merkt dat er iets... ik zeg even, Zoele Zomernacht is natuurlijk een beetje Griekse tint. Ja. En nou komen de volgende platen wel allemaal Griekse tint in natuurlijk. Hè?
2: Ja.
1: Iedereen denkt, hé, dat is de key. Hè?
0: Dat werkt.
2: Maar vroeger had je ook niet zoveel schrijfsessies. Nu heb je echt writers camps en dat soort dingen. Die waren vroeger ook helemaal niet...
1: Ik ga er dinsdag toevallig eentje doen, een writers camp. Ja, dat is ook heel leuk. Nooit gedaan, dus ben ik benieuwd.
0: Zit Quincy er ook bij? Of,
1: Nee, die zit daar niet bij.
0: Okay,
1: nee. Maar het is niet voor mij, hoor. Het is gewoon een algemeen... Ik ga wel zingen en dat soort dingen. Misschien zit er wel een liedje bij wat ik van zeg, die ga ik zelf uitbrengen.
0: Precies, ja.
1: Je weet nooit waar het schip strandt.
0: Gino, ik vond het weer leuk dat je er was. En je hebt nog heel veel leuke dingen in het vooruitzicht, denk ik, hè?
1: Die, ja, ik... deze single is natuurlijk uit. Afgelopen vrijdag is een Sinterklaas-single uitgekomen.
0: Leuk, man.
1: Van de Kids Carousel. Dat is nog een nevenactiviteit die ik erbij doe voor kinderen.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar die gaan we zeker meedraaien.
1: Ja. Ik moet zeggen, ik heb hem ook niet geplucht, nog niet. Dus dat moet allemaal nog...
0: Nou, stuur hem maar op.
1: Ik zal hem wel opsturen. En daar hebben we ook een leuke clip van online staan nu momenteel. Dus dan gaan we daar in de novembermaand gaan we daarmee op pad. En dan gewoon lekker...
0: Je blijft lekker doorhobbelen, toch?
1: Lekker doorhobbelen, ja.
0: Ja, dankjewel dat je er was.
1: Graag gedaan. En,
0: tot de volgende week. Juri, ik vond het bijzonder leuk dat je een keer de tijd hebt genomen om bij ons te gast te zijn.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en mijn hart is geen hotel. Ik zeg gewoon zo door blijven gaan als je nu gaat.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ik denk dat wel de formule voor jou is.
2: 6 november komt er nu alweer, dus.
1: Oh, hey, dat is rap. Ja.
0: Die jou van gas geven, Gino.
2: Ja, nu gaan we door. Nee, ik wil wel naar de 4-5 platen per jaar toe. Ja,
0: ja. Sommigen zeggen 3 platen, weet je wel. Maar 4-5, dat
2: ja,
0: is...
2: Ja, daarom. Dat is toch lekker.
0: Ja, zo is het. En pak het leven, hè. Dus geniet van elke dag, jongens.
2: Zo is het.
0: Dankjewel, jongens. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende!

Nelson, Yuri Plezier. En dit was Mijn Hart Is Geen Hotel. We gaan even pauzeren, vrienden. Even een bak koffie met een plakje cake erbij. En volgende uur zijn we terug met nog een uurtje Wij Houden Het Hollands. Maar dan met Robert Leroy bij ons in de studio. Wat mij betreft even lekker pauzeren. Even de benen strekken. En tot zo.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. En vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
1: Dit is Merwe Radio.
11: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.

Natuurlijk via de omroepen hier in de regio. Drechtstad FM, Merve Radio, RTV Ridderkerk en ook Athos Radio. En via DAP natuurlijk bijna in heel Zuid-Holland te beluisteren. Leuke eerste uurtje hebben we gehad met Gino Graus en ook nog met Judy Plaisier. En het tweede uur, ja, hij is er, onze grote vriend. Al jaren komt hij bij ons zijn plaatjes natuurlijk promoten. En altijd gezellig als hij er is, Robert Leroy.

0: Hard zo lekker powerful. Hè? Daar is Jordi van der Boer. Leuke gast ook.
1: Het is de hele nacht.
0: Nog een paar weken geleden was hij bij ons natuurlijk in de studio. Hij was er vorige week nog. Altijd leuk als die Nederlandstalige artiesten langskomen. We hebben het over Wesley Ponsen. Hier is hij met zijn laatste nieuwe.

0: Oh nee, het goedemiddag is het.
1: Dat is nog wel eens bij de artiesten dat goedemorgen, goedemiddag is natuurlijk,
0: ja, ik
1: toch?
0: Ik zal je vertellen, ik was vannacht was ik om, wat was het, kwart voor drie thuis. Ik stond gisteravond stond ik in Antwerpen. Dus dan hakken de
1: liever gelijk door kunnen komen, toch?
0: Ja, ik had dat twijfelen. Ik denk, zal ik je bellen om bij te slapen? Maar je pakt er niet op. Ik denk, nee, dan rijd ik wel door, weet je wel. Hey, als eerste wil ik wel even al mijn vrienden de groeten doen van het bevertje uit Dordrecht.
1: Hey, leuk man.
0: Ja, ja, die moet ik even. Die zitten nu allemaal te luisteren. Het hele team. Ze hebben alles neergelegd, het werk.
1: En, dat dus... klopt, want ik werd laatst geappt en toen zat je bij de Klan de Meulen.
0: Ja, ja. Ja, dat is dezelfde eigenaar. Ja, Kenneth en Lindsay en ze luisteren. En ik moet ze even goed doen. En ga ik even een bakje koffie drinken. Dus ja. 3 minuten hier vandaan.
1: Nou, het volgende bakje dat is voor ons ook gratis natuurlijk. Hè? Want we hebben een mooie reclame gemaakt, toch?
0: Ja, daarom. Stuur maar een tikkie. Komt goed.
1: Robert Leroy, welkom. Ja, leuk dat je er bent, man.
0: En,
1: ik ben zo blij dat je nog regelmatig wat uitbrengt. Want ik zei al in het intro van mijn betoog. Ik ben gewoon fan van je sinds de jaren 90.
0: Ja, wat leuk. Ja, dat vind ik altijd wel fijn om te horen. Gewoon. Dat je nog steeds wel meedoet in het spel, zeg maar. En natuurlijk uitbrengen, weet je. Maar ik ben, het is niet meer zo dat ik enorm druk ben of doelgericht. Dat ik,
1: nee, niet meer omdat het moet. Ja, zo moet
0: weet
1: zeggen.
0: Je, ik breng gewoon iets uit omdat ik het leuk vind. En maar ik ga er geen spanning en stress meer over bevinden, weet je wel. Want dat ik kan me herinneren dat ik echt, toen ik echt begon, zat ik elke dag te luisteren. Te kijken van wat gebeurt er met die platen. Joh. Dit is gewoon leuk. En ik krijg superleuke reacties. En ik zeg altijd maar zo. Je doet de dingen juist omdat je het leuk vindt. En dat is dit.
1: Ja, dat is het leven toch? We moeten alles eruit halen wat erin zit. En
0: ja, nou, daar ben ik absoluut wel. Of ik er wat uit haal, ja.
1: Het gaat gewoon goed met je?
0: Ja, ik ga heel goed. Ik heb het heel druk op dit moment. Mijn kinderen gaan enorm goed. En dat vind ik eigenlijk het meest belangrijkste nog. Ja. Maar voor de rest ben ik heerlijk aan het werk. En heb ik lieve vrienden om me heen. En geniet ik gewoon van elke dag. En zoals die dan vandaag weer het zonnetje schijnt. Dus, nee joh, ik mag echt niet klagen. Ik zit nu ruim over de 35 jaar al in het vak. En elke keer verbaast me weer hoe mijn agenda gewoon elk jaar eruit ziet. Dus ja, daar ben ik echt heel trots op.
1: Dan ben je toch een gezegend mens, Robert, wat dat betreft, toch?
0: Ja, kijk, weet je wat het is? En dat zeg ik tegen iedereen. Het heeft ook een beetje te maken hoe je zelf in het leven staat.
1: Denk
0: en hoe je met de mensen omgaat, weet je wel? En dan kom je weer op het stukje, het wordt je zo gegund. En als mensen je dingen gaan gunnen, dan komt het in een combinatie met geluk. En als geluk je mee zit, dan komt succes vanzelf.
1: Ja. Wat me opvalt bij jou, dat je al die pareltjes gewoon weer zo af en toe opnieuw uitbrengt. Dat is mooi natuurlijk. Ik had het met de jongens in het vorige uur erover van, ja, we zijn 2-3 generaties verder. Het kan gewoon weer. No shame, toch?
0: Ja, kijk, ik vind het wel heel moeilijk soms en ik ben altijd wel heel erg eerlijk. En zeker in mijn vak, en wat moet je altijd met liefde toegenomen. Maar als ik toen de tijd de tools had die wij nu hebben om je muziek te promoten, dan had ik misschien wel 10 gouden platen aan de muur gehad. Ik heb er nu op dit moment geen 1 en daar maak ik me ook geen zorgen om. Maar het is wel zo dat mijn liedjes, maar ook van andere collega's. Hè, dan praat ik over Mick Harre, ik praat over Quincy, ik praat over Peter Beens, ik praat over heel veel artiesten. Wij zijn een beetje de grondleggers geweest van de Nederlandstalige muziek. Alleen,
1: buiten kijf.
0: Was dat toen gewoon taboe? Dan moeten we gewoon nu heel eerlijk zijn. En nu heeft Nederland gewoon gelukkig het Nederlands repertoire omarmd. En draait iedereen nu gewoon met volle teugen het Nederlandse lied.
1: Dat maakt je toch trots?
0: Ja, daar ben ik apetrots op. Dus dat heeft mij wel toen denken gezet van, joh, waarom waren die liedjes toen de tijd al zo goed? Ja, en waarom zou het dan nu niet werken? Mm-hmm. En mijn spiegel is altijd dat zijn mijn kinderen. En die bellen mij s'nachts, zelfs vannacht nog belde die mij uit mijn bed. Dat ik gewoon volop nog gedraaid word in alle horeca etablissementen van Nederland. Ja. Met liedjes als Geef er nog maar een schuld, doe niet zo stom. Ja, dan is het met zo'n liedje toch iets aan de hand.
1: Het zijn evergreens.
0: Evergreens, dus waarom zou je het niet proberen?
1: We gaan hem draaien, de nieuwe 2.0 versie. Hier is hij, Robert Leroy. Doe niet zo stom!

0: praten we even verder met Robert Leroy. Hij is bij ons lekker te gast. En ja, dan moeten we even. Ja, dan moeten we. Ja, dan moeten we alles uithalen wat erin zit, natuurlijk, Robert, toch?
1: Nou ja, eerlijk gezegd. Maar ik zit even naar het scherm te kijken voor mij. Zo, ja? En dan denk ik, nou, hier hebben we toch ook wel de grote bekende Nederlanders inmiddels de revue gepasseerd. Ik zie André van Duin.
0: Ja, maar dat was niet echt. Die hadden we. Die waren we tegengekomen op Buma NL.
1: Oh.
0: Dus, maar. Inderdaad, de Nederlandse artiesten, veel zijn er al geweest, maar nog niet, lang niet allemaal.
1: Ja, maar wie zouden jullie dan nog wel op deze stoel willen hebben? Even het interview overnemend.
0: Ja, ik denk Gerard Joling.
1: Ja, maar dat kunnen we toch regelen, joh.
0: Dat zijn de artiesten, weet je wel.
1: Ja, we kunnen even kijken. Even kijken of we hier keren. We gaan het gewoon doen, joh.
0: Kijk.
1: We gaan Geer even feesten. Ja, ik weet niet. Geer ligt natuurlijk heel vaak ligt hier tot laat te slapen.
0: Ja, nou, het is nu 2:30, hè. Dus wat dat betreft moet het lukken.
1: We hebben kans, maar het zal zomaar kunnen zijn dat hij het niet doet.
0: Nee.
1: Maar dan pakt hij gewoon niet op, zegt hij, ja, zoek het maar uit. Nee, die pakt niet op.
0: Nee,
1: maar
0: we gaan. We blijven het even proberen.
1: Nee, we gaan even een filmpje maken, zo.
0: Oh, leuk. Ja, leuk.
1: En die sturen we gewoon naar hem toe. Geertje, luister, we zitten hier bij... we houden het Hollands in Papendrecht. Dat is hier natuurlijk buiten de regio. Maar die willen jou gewoon graag een keer in de interview hebben.
0: Hoi, Gerard.
1: En ik had je net al geprobeerd te facetimen. We zijn nu live. En we zaten te denken, zou je het niet leuk vinden om een keer bij mijn grote vriend in het programma te willen? Nou ja, kijken of ze reactie jongens.
0: Hartstikke leuk. Robert, we gaan terug naar jou. Tino Martin, een maatje van je natuurlijk. En ja, ik zeg altijd van... Jammer dat hij nooit echt is uitgebracht, zeg me. Want ja, daar kreeg ik echt kippenvel van toen ik die voor het eerst hoorde.
1: Ja, dus ja, dat is echt...
0: Het is een auto, ook een lekker oud nummer voor jou natuurlijk, hè?
1: Ja, het is een liedje wat geschreven is door John de Burgemeester, Johnny Lemaire. Dat heb ik al meerdere keren verteld. En ja, dit liedje doet het gewoon prachtig. Het is waar dan ook. Dat zeg ik. Gisteren stond ik op een bruiloft in Antwerpen, Marcans bruiloft. En zelfs dat bruidspaar zong zeg me mee.
0: Mm-hmm. Nou, dat zegt toch wel wat?
1: Ja, toch? Het is toch uniek? Dus ja, het is gewoon een prachtig liedje. En ik merk gewoon dat het liedje het enorm, enorm goed doet in het land.
0: Kom maar uit Italiaans volgens mij.
1: Nee, het is een oud liedje van André Bocelli. Sempre, sempre, sempre. En daar is gewoon die tekst op gemaakt door John de Burgemeester. Mm-hmm. En dat is dit resultaat hoor.
0: Ik ben eerlijk, ik heb hem van onze vrienden gehoord. Paul de Leeuw en Jan Smit.
1: Ja, ja.
0: Maar... Nee, het komt echt niet in de buurt.
1: Het is totaal natuurlijk iets anders. Want ze hebben natuurlijk hem in het Spaans, zowel Nederlandstalig, een beetje in een mix gebracht. Ik moet eerlijk zeggen, de interpretatie van Paul vond ik wel heel mooi. Zijn timing vond ik geweldig. Hij legde het echt heel anders neer als dat ik het zing natuurlijk. Of Tino. En sowieso heb ik iets met Paul de Leeuw qua zang. Het heeft niet gedaan, denk ik, wat ze hadden gehoopt of verwacht. En ik had het ook gegund hoor. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Want voor mij was het ook alleen maar lekker. Want ik merkte ook dat de streams van mij door middel van hun uiteindelijk ook doorpakten.
0: Je leeft gewoon lekker mee.
1: Ja, daarom.
0: Heel mooi. Luister even als je dit nummer hoort. Als je de eerste tonen van dit nummer hoort, dan zeg je, oh ja.
1: Ik heb een bericht van Gera terug.
0: Okay,
1: ga ik zo voorlezen.
0: Leuk. Tino Martin en Robert Leroy.

0: Ik word waar van weinig plaatjes stil, maar dit is er een van Robert Leroy tezamen met Tino Martin.
1: Ja, weet je, dit plaatje brengt... Je moet er gewoon in gaan hangen, vind
0: ja,
1: ik.
0: Weet dat
1: je,
0: als is
1: je zo'n liedje daar en dan zet je op je koptelefoon of je gaat morgen vliegen of whatever. En dan moet je echt gewoon dit liedje, dat komt gewoon bij je binnen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is een prachtig, prachtig mooi liedje. Even overigens, ik kreeg net toch even een heel lief bericht. Want ik moet eerlijk zeggen, Geertje is altijd wel iemand die je meteen reageert.
0: Maar je had gelijk, hij lag nog op bed, toch?
1: Ja, het lijkt ook. Maar die heb je natuurlijk ook gisteren geweest. Maar ja, Gerard zegt, ik lig nu nog op mijn nest, vriend. Haha, ja hoor, het lijkt me erg leuk. Zeker als ze creditcard van Staal steunen. Groetjes aan de mannen. Dikke kus, Geertje.
0: Ik zal even uitleggen wat de creditcard van Staal is. Dat is een nieuwe single. Hè? Dat is,
1: ja, die moeten we wel even draaien straks. Kan dat
0: nou? Nou ja, Spotify, die staat er open natuurlijk. We gaan
1: maken we natuurlijk, Geertje, maken we even een film. Even en dan
0: sturen we hem even terug. We praten zo lekker verder met natuurlijk Robert Leroy. Hij is bij ons. En ja, hij is weer aardig stoppen aan het doen. 2.0 versie. En we draaien hem straks nog een keer. Maar we draaien nog zoveel mooie nummers van deze zanger. Maar eerst even Justin de Wild.
2: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.

0: zulke lekkere muziek op de zondagmiddag. Cheerio! Dat was die natuurlijk, onze Justin de Wild. En dit is Stef Eckel. En hij komt binnenkort met nieuw werk. Dit is Genieten zonder spijt.
1: Soms denk

0: Robert, we hadden het over genieten van het leven. Nou, Stef Eckel die zong erover, maar ja, jij doet het ook, zeg je net buiten de uitzending. Het is wel belangrijk dat we dat doen, want we zijn er maar zo kort op deze aarde.
1: Ja, jongens, het leven is echt heel mooi. Hè? Het leven is echt mooi. En dus er is geen reden om niet te genieten. Want je kan van alles genieten. Van het kleine, van het grote. En, mm-hmm. en ik vind het heerlijk om gewoon met mijn vrienden gewoon de dingen te delen. En ik kan gek worden als ik hem met een glaasje port, met een kaasplankie. Ja, jongens, zet mij gewoon alsjeblieft neer. Ik bedoel, ik vind deze maanden vind ik ook heel lekker, want de stampot die komt weer.
0: Ja, absoluut.
1: En dan vind ik het heerlijk, gewoon lekker, jongens, spruitjes en ja,
0: draadjesvlees erbij, ja, toch?
1: Ja, ik ben echt een levensgenieter en ik ben gelukkig en ik mag me ook dadelijk weer gelukkig prijzen. Dan ga ik lekker weer met vrienden, met Nanny en Mayo, gaan we lekker naar Los Angeles toe. En dan ga ik gewoon 3 weken, haal ik alles eruit. En mijn zoon die komt, mijn dochter komt. Ik moet 12 november moet ik optreden in New York voor de hele Nederlandse club daar. Daar heb je Club NL. En daar sta ik gewoon op Broadway. Tussen, ik denk wel, zo'n 100 Nederlanders die daar wonen, leven of verblijven. Ja. En dan moet ik zingen. Ja, jongens.
0: Wat wil je
1: wees,
0: nog meer in het
1: ja,
0: leven,
1: wees
0: toch?
1: Nou toch eens eerlijk. Maar dan heb ik toch een prachtig mooi leven, weet je wel.
0: Dus, absoluut. En dan doe je al die oude klassiekers ook weer gewoon?
1: Ja, sowieso. Geef er nog maar de schuld. En doe niet zo stom. Laat bij me gaan. Zeg me. Nou, ze komen echt allemaal voorbij. Maar ook natuurlijk lekker een moppie van Yves. Mm-hmm. En Guido van der Graaf.
0: Ja, dat soort dingen
1: pak ik ook even
0: toch?
1: Mee. Dus ja. Weet je, ik voel me nergens te goed voor, jongens. Op het moment dat je dat gaat doen, dan moet je eens in de spiegel kijken.
0: Ja, ik ben even in het archief gedoken voor jou, Robert.
1: Wordt niet over mijn relatie zo?
0: Nee. Ik denk, hij noemt hem wel op. Maar ik heb een andere gevonden die ik toen ook heel veel draaide. Ik droom alleen nog maar van jou.
1: Ja, dat was eigenlijk eerlijk mijn allereerste doorbraak landelijk.
0: Ja. Dus we gaan hem gewoon doen.
1: Maar wie weet komt hij ook nog eens een keer uit.
0: Ja, nou, ik hoop erop. Nou. Hier is die.

0: Ja, gezellig dat hij er is. En echt serieus.
1: Er waren nog eens hits in de jaren 90, jongens, dat jullie nu draaien.
0: Zeg. Nou, inderdaad.
1: Ik denk dat de luistercijfers nu ook wel in één keer omhoog gaan.
0: En was dat nog op vinyl, Robert? Of was dat al... Volgens mij was het al cd, hè? Toch? Ja, jaren 90, eind jaren 80.
1: Nee. Oh ja, cd, excuus. Ja,
0: voor mijn
1: van.
0: NN. Dus.
1: Ja, nee, ik heb nooit een langspeelplaat uitgebracht of zo.
0: Jammer.
1: Daar ben ik. Als alles toch weer terugkomt.
0: Ja, ik kreeg net een leuk appje van Vincent dat hij meeluistert. En die zei van, doe Leroy de groeten.
1: Mijn collega Vincent.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik toevallig heb ik nou, ik denk... Ja, dus ik roep altijd drie, vier weken geleden heb ik met hem gestaan. Mm-hmm. Ook een privéfeest. En ik moet je eerlijk zeggen...
0: Je was onder de indruk van hem, hè?
1: Ja. Want hij deed een medley van Rob de Nijs. En toen deed hij dat liedje Een Foto van Vroeger. En daar pakte hij mij zo mee. Wat luistert hij? Wat zei hij? Wat zeg je dan? Maar hij luistert nu? Zeg je?
0: Ja, hij luistert ermee. Oh. Ja, hij is onderweg, denk ik, misschien.
1: Oh, bij deze, mijn lieve vriend, complimenten. Want buiten dat je gewoon een mega gewaardeerd collega bent. Want eerlijk is eerlijk, deze man die... als we het over het zonnetje hebben, dan komt als Vincent binnenkomt, dan gebeurt er altijd wat.
0: Een echt mens, toch?
1: Ja, daar hou ik sowieso van. Niet dat hele nagemaakte. Maar goed. Dus... je gaat hem draaien? Of
0: voor iets? Hem, tuurlijk.
1: Ja, te gek.
0: Namens Robert en Robert, voor jou deze van Rob de Nijs, Vincent.
2: Hier heb

0: die daar, ja.
1: Dit geeft vanzelf een gevoel, Robert, als je naar Zeg Maar luistert, weet je wel. Hier word je in meegezogen. Hier.
0: Nou ja, weet je, kijk.
1: Hier ga je in mee.
0: Als je hier spontaan, dat klinkt gek, want nu Vincent toevallig in beeld. Ja. Dat is toch ook grappig eigenlijk, toch? De timing nu van die foto's.
1: Ja,
0: er zitten 135 foto's zitten erin, zie ik.
1: Ja, zoiets.
0: En het liedje is afgelopen en je ziet Vincent. Dat is toch apart, jongens? Ja. Of is dit toeval? Maar goed, maar kijk.
1: Slot. Toch?
0: Ja, sowieso. Dat is het hele leven. Maar kijk, ik zeg altijd, als je spontaan tranen krijgt van een liedje. Hè, dus als je erin verdiept. Kijk, zoals nu luister ik er niet goed naar en ik hoor het voorbij komen. En dan denk ik, wat is het een prachtig liedje. Maar als je, ik heb het wel eens, dan stap ik het vliegtuig in. Zoals nu ga ik straks dus naar Los Angeles. Zit ik 11 uur zit ik dan in zo'n kist. En dan doe ik mijn AirPods in. En dan heb ik een soort van mapje gemaakt met liedjes die ik dan wil horen.
1: Ja.
0: En dan soms, als iemand me aankijkt, zit die man nou te huilen of niet? Maar dan word ik zo gezogen in muziek. Dat is zoiets prachtig mooi. En dat kan van, nou ja, of Vincent het zingt, of dat nou Rob de Nijs op zingt. Maar er zijn bepaalde liedjes die je zo spontaan kunnen laten huilen. En hoe spontaan kan je iemand laten huilen? Want spontaan huil je niet zo snel, toch?
1: Dat doe ik met muziek.
0: Dat is de kracht van muziek, weet je al? Dus als je je moet muziek begrijpen gewoon.
1: Ja,
0: het is hetzelfde met saxofoon. Ik ben helemaal gek van saxofoon. Maar ga nou maar eens echt koptelefoon en ga eens naar Candy Dulfer luisteren.
1: Heerlijk, ja.
0: Dan ga je saxofoon, want er zit geen tekst aan.
1: Maar ook vast. Even de andere kant, dat doet Stielemans, weet je wel. Was ik ook helemaal...
0: Ja, prachtig.
1: Prachtig, ja. We praten zo lekker verder. Het is al bijna weer 11 minuten voor de klok van 2 uur op de zondagmiddag. Het is vandaag 11 oktober, maar eerst even wat nieuws op de radio van Mickey van Wijk. Hier is ze met Onderweg naar jou.

0: Robert, het is een van de nieuwe generatie natuurlijk. Mickey van Wijk heet ze. Ken je ze al?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik volg haar een beetje. Het is een beetje. Ik volg haar op mijn Instagram. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit wel weer een aanstormend talent.
0: Een beetje catchy nummers,
1: ja,
0: toch?
1: Ja. Ik vind haar enorm... Ik heb haar nog niet echt vol zien live optreden. Maar ja, dit is wel weer een potentieel voor de Nederlandse...
0: Aanwinst.
1: Aanwinst, ja, zeker. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat vorige week bij Omroep Flevoland. En daar was Antje Montero. Nee, Romy Montero. Romy, sorry. Ja. En die heeft ook een geweldige leuke plaat uit. Echt super.
0: Zeker, we draaien hem regelmatig wel eens bij.
1: Dus, dus het is allemaal... maar ik ben blij dat wij als oudjes ook nog wel mee mogen doen, hoor.
0: Oudjes?
1: Nou ja, jongens, even serieus.
0: Duvelijns oude moer is toch oud?
1: Ja, toch? Dat is wel waar, ja, natuurlijk.
0: Kijk, als we naar de 80, 90 gaan, dan zijn we oud, Robert.
1: Och, jongens, nou, zegen ons allemaal maar. Ja,
0: toch? Hey Robert, dank je wel dat je weer hier was. Klein uurtje natuurlijk, hebben we weer een stukje bij kunnen praten. En geef ik je de kickstart om het nummer in een nieuw jasje te steken.
1: Droom alleen maar van ja, ik wil wel even mijn complimenten maken weer naar de cake van mama.
0: Lammie, hè? Lammie en Ari.
1: Moeders, bedankt, echt waar. Het is altijd een genot om deze kant op te komen, dan weet ik gewoon dat ik heerlijke cake krijg. Gewoon.
0: Dankjewel.
1: Jullie ook, bedankt. Ook en nou ja, je weet het. Als er weer wat uit is, dan kom ik met de sneltrein kom ik hier naartoe.
0: Ja. Hey, we doen nog even een limoncellotje. Zullen we dat doen?
1: Oh,
0: nou ja. Als afsluitertje.
1: Het is wel mijn tijd ervoor.
0: 7 minuten voor de klok van 2 uur. Hier is hij nog een keer. Robert Leroy.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven was gisternacht brand. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een kleine brand. Aan de Zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt beide explosies in Spijkenisse en Rotterdam. Viel in beide gevallen geen gewonden. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die
2: uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
3: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Dit is Merwe Radio.

0: De vierde tijden top 3 vandaag in 1990 met op nummer 1 toen George Michael en Praying for Time. Max Priest Close to You op 2 en op 3 Bon Jovi en Blaze of Glory. En net nog buiten de top 3 stond op 4 In Excess en Suicide Blood.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereld hitlijsten.

0: alles draait om de wereldhit.
1: Later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin een hernieuwde nummer 1. En ook straks de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de charts en top 30. Maar eerst nu charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van de Dominicaanse Republiek. En daar is bijzonder populair Dalvina Rossa en Alma Rossa. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Italië.

0: Van Australië tot Zweden, Chart World, hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Italië. Italië, officieel de Republiek Italië, is een land in Zuid-Europa. Het noorden van Italië grenst aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. Ongeveer 75% van Italië is bergachtig of heuvelachtig. En ruwweg 20% van het land is bebost. Er zijn smalle stroken van laagland langs de kust van de Adriatische Zee. En langs delen van de kust van de Tyrrhenische Zee. En Rome, nabij de Tyrrhenische Zee.

Zee is de hoofdstad en grootste stad van Italië. En dan de muziek, en die is vooral in de lokale taal, het Italiaans. Topsongs zijn Lotana van rapper Severa Sbasta. En ook Gay Luir, en dat is een Italiaanse rapper afkomstig uit Napels. En die vind je hoog terug in de charts in Italië, zoals de track Canzone d'Amore.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen nieuwe Chartworld, de nieuwe Chartrun top 30 van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun top 30. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 3 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Cameron Winegum's Kingdom of Fear. Het is eruit na 8 weken en 18 punten. En dan 2 tracks die deze week het verschil maken, zoals Taylor Swift en haar I Knew It, I Knew You. Het is na 17 weken en 294 punten verdwenen uit de weeklijst, wat haar in het voorlopige jaaroverzicht een 13e plek heeft opgeleverd. En dan een track die binnenkwam op 13 september vorig jaar en nu op 10 oktober, na 54 weken, uit de charts en top 30 is gevallen. En ook direct de voorlopige jaartop 3 weer door elkaar heeft geschud. En wie dat is, dat hoor je nu, want dit is de voorlopige jaartop 3. Met op 3 K-pop Demon Hunters, Hunter X en AJ en de andere zangers uit K-pop Demon Hunters en Golden met 618 punten en 58 weken op nummer 3. Bruno Mars, I Just Might, met 715 punten en 33 weken op de nummer 2. En vorige week stond hij trouwens nog op de nummer 1, de voorlopige nummer 1. En op nummer 1 is komen binnenvliegen met 835 punten en 54 weken Olivia Dean en Man, I

Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Charts en Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht met op 30 van 29 nu in de 70ste week. Omlaag Alex Warner en Ordinary. Het was een repeat hit. En nu staat hij dus op 30 van 29. Tame Impala en Jenny en Dracula, 30 weken nu op dit moment. En het gaat van 27 naar 29. En Jamie Miller, Baby Doll, vorige week nog binnengekomen op 24. En nu daalt hij alweer terug naar 28. Van 20 naar 27, Katy Perry, The One That I Got Away. En Tame Impala, My Loser, die zakt ook terug van 19 naar 26.

Met top 25 van 21 de Wassa en Magnetic. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat die dalen van 16 naar 24. Huggle & Salto in Jamaica, Bam Bam Bam, die gaan omhoog van 28 naar 23. En van 17 naar 22 zakt ook Milk & Thought en Earrings. En ook omlaag van 18 naar 21 Teddy Swings en Mr.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: En dit is de top 10 van deze week met 4 stijgers, 0 staanblijvers, 3 zakkers, 2 nieuwe en 1 re-entry. Met op nummer 10 van 8 Michael Jackson en Thriller. Nieuw op nummer 9 is Tina Shee en Popstar op 9 dus. En Adela met Prima, die gaat van 9 naar 8. Ook nieuw is Nothing But Thieves en Stray Dogs op 7. En Shanna Sparrow en Visitor, die gaat van 5 naar 6. BTS Aragon, die stijgt van 7 naar 5. En Noah Kahan met The Great Divine, die stijgt ook van 6 naar 4. 3 van 2 Olivia Rodrigo en You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En The Art of Loving van Olivia Dean, die stijgt weer van 3 naar 2. En een re-entry op nummer 1. Dus opnieuw in de lijst op 1. The Life of a Showgirl, die encore van Taylor Swift. Het is deze week de wereldwijde album nummer 1.
0: Chart World,

Met op 20 van 9 Cat's Eye and Animal, My Body Isn't Ready van Somber gaat van 14 naar 19. En op nummer 18 staat een repeat hit en dat is Taylor Swift en de Fat of Ophelia. Ze is nu voor de 39ste week genoteerd in de lijst. En DJ Gotcha en Jason Derulo en Michiko, die stijgt behoorlijk door van 25 naar 17. Het is een hardloper deze week in de Chartrend Top 30. En van 15 naar 16 daalt Olivia Rodrigo en Stupid

0: Top 15.
1: Met op 15 van 7 dus een voormalige top 10 hit voor Stella Lovely in Boston. Het daalt van 7 naar 15. Temper City Self-Aware gaat van 12 naar 14. En 13 is binnengekomen de albumtrack Pink Clowning van Taylor Swift. Training Season, Dua Lipa, die gaat van 6 naar 12. En Shanna Spiro met The Great Expectation, die steeg door van 13 naar nummer 11.
0: Chartrun, top 15.

0: Zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn. Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.
11: Charge World draait om de wereldhits.

0: nummer 1 in de Nederlandse top 40 vandaag. Maar dan in 1990 was Matthias Reim en Verdammt, ik lieg dicht.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Chartrun. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt die vanuit Frankrijk en is die van Aimee.

0: hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultratop 50 van deze week. En daarin gaan uit opnieuw Linne de Douw. Vorige week was ze nog de uitgeleider van de week. Toen zakte haar track Schaduw van jezelf van 14 naar 45. En deze week krabbelt ze weer op en stijgt ze van 45 naar 39. Adele, Ain't in LA, die gaat van 43 naar 38. En ook Miley Cyrus met Bass Pursuit zit in de Vlaamse lijst weer in de lift. Het gaat in de vierde week van 42 naar 36. Martin Garrix en het Sharon's Repeated, die stijgt in zijn 19e week van 38 naar 33. En het gedraaide Criss Cross Amsterdam en My Oh My, die staat op 32 komende van 40. Top 30 tijd is het weer voor Lost Frequency en Live It All. Het gaat van 32 naar 30. Alex Warner's Fever Dream, die verplaatst zich van 31 naar 27. En Olivia Dean's So Easy To Fall In Love staat weer in de top 20. Na haar 48ste week notering staat het nu op 18 komende van 22. En verder met Loving Each Other is de snelste stijger. Het gaat in zijn tweede week van 27 naar 16. Kijken we nog even in de top 10. En daarin zien we staan op 9 van 21 Shanna Sparrow en Great Expectation. Jamie Miller's Baby Doll die stijgt van 13 naar 7. En datzelfde doet ook Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Het gaat van 8 naar 5. En op 4 is Taylor Swift Patient Zero de hoogste nieuwe. En opnieuw is de nieuwste dance track I Found You van Us en Judith. Het is nieuw binnengekomen in de Vlaamse ultratoplijst op nummer 43.

0: Chart World, hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100 met in de spotlights rapper Edgy. Hij is de snelste stijger deze week met Ring My Bell. Gaat hij van 71 naar 50. En een andere snelle stijger is ook Karol G en Bye Bye Wow.

0: van 100 naar 57. Verder gaan uit die Pest Mode en een classic hit Enjoy the Silence. Het stijgt weer van 58 naar 49. Adele en haar track Nicole Kidman gaat van 45 naar 36. En The Neighborhood met Sweater Weather staat op 27, komende van 42. De Duitse Ski Angu die staat op 22, komende van 41. En Cat's Eye met Animal heeft de top 20 bereikt. Ze stijgen van 23 naar 15. En opnieuw Adele, dit keer met Ain't In L.A. Die neemt de sprong van 14 naar 8. De hoogste binnenkomer is op 26 in Duitsland, Provence en Cry Baby Cry. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin drie nieuwe binnenkomers. En die zijn weer kriskras in de top 40 geland, deze week kan ik je zeggen. De eerste nieuw is op 39 Kygo en Max McNow en Take My Back. Opnieuw is er op 31 Jamie Miller en Baby Doll. En de hoogste nieuwe is geland op nummer 1. Maar daar natuurlijk zo meer over. En verder gaan hard Feels Part 2 van Sommelier. Het stijgt in de tweede week van 38 naar 29. Taylor Swift en haar nieuwste wereldhit Patient Zero die gaat van 21 naar 13. En Chosen Texas van Ella Langley die verplaatst zich van 8 naar 6. En ook DJ Gotcha en Jason Derulo en Michiko zetten de lijn dat ze stijgen weer voort. Het stijgt van 9 naar 5. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Ze beginnen met die van Duitsland met op 3 van 5 Tempo City en Self Aware. Shakira en Bruna Boy die blijven met Die Die Die staan op 2. En ook de nummer 1 in de Duitse single top 100 is hetzelfde gebleven. Daar staat nu voor de tweede week Zero Patient van Taylor Swift. Dan de top 3 van België met op 3 van 1 Stella Lovely in Boston. Shakira en Bruna Boy en Die Die Die die blijven staan op 2. En de nummer 1 in de Vlaamse ultratoplijst is weer opnieuw Summer and My Body Isn't Ready. Het staat daar dus opnieuw op nummer 1 in de Vlaamse ultralijst. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met daarin een nieuwe nummer 1. En een complete top 3 die nagenoeg is vernieuwd. Het meest opmerkelijk is wel dat na 15 weken de nummer 1 van Shakira en Bruna Boy een vrije val heeft gemaakt van 1 naar 8. Shanna Spiro's Great Expectation die stijgt van 7 naar 3. En Koeglas en Anton en Boef met 100 tranen gaan van 3 naar 2. En op de toppositie heeft zich Engelse toestanden afgespeeld. Want vanuit het niets staat daar nieuw op nummer 1 in de Nederlandse top 40. De nieuwe single van Suzanne en Freek, Painstiller.
1: Chart World. Surprise Track.

0: Chart World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van The Editors en Seriously. En de track die ons echt deze week heeft weggeblazen en met recht de Chart World surprise track is Jaded van de Nederlandse singer-songwriter Jack Gerald.

0: top 10.
1: We gaan verder in deze Charge World met het geval van de Charge Hunt top 30. We zijn aangekomen in de top 10 met daarin 0 staanblijvers, 6 zakkers, 3 hardlopers. Met daartussen de wereldstijger. En ook een nieuwe binnenkomer vinden we in de top 10 deze week. En dat ziet er als volgt uit. Met op 10 van 11 Olivia Rodrigo en The Cure. Hate That They Made You Love Me van Ariana Grande. Die gaat van 8 naar 9. En Hangal, Emela, Angel en Ultranati en Moving to the Sun. Die zakken van 5 naar 8. En nieuw op nummer 7, de hoogste nieuweling. Taylor Swift en Babylon. Het staat dus op 7 nieuw. En Ain't in the Lay van Adela. Die zakt van 4 naar 6.
2: Chart Run. Top 10.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3, maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 3 Ellen Langley en Chosen Texas en Nicole Kidman van Adela. Die stijgt door van 10 naar 4.
0: Chartrun, chart update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun top 30 van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe en 1 repeat hit. En deze week op herhaling in de Chartrun top 30 is op 18 Taylor Swift en de vette Ophelia. Na een tijdje afwezig te zijn geweest, is het in de Chartrun dus mede door het succes van de hernieuwde uitgave van haar album en bestseller The Life of a Show Will The Encore ook weer opnieuw is er belangstelling ontstaan voor de oudere hits die op het album staan. En dat heeft geresulteerd dat we nu een 39e week noteren voor de gewezen nummer 1 hit van Taylor Swift, The Fat of Ophelia. Het staat dus opnieuw in de Chartrun top 30 op 18. En naast deze classic hits zijn er ook nieuwe binnenkomers. De nieuwste track Pink Clouding, het staat nieuw op 13 en op 7 is als hoogste nieuwkomer van Taylor Swift Babylon. En dan de hardlopers van deze week en dat zijn Huggle & Salto en Jamaica Bam Bam Bam. Het stijgt weer in de 12e week van 28 naar 23. En vorige week binnen op 25 en nu op 17 DJ Gotcha en Jason Derulo en Mi Chica. Shanna Spiros, Great Expectation, die gaat van 13 naar 11. En in de top 10 is nu gezien Olivia Rodrigo en The Cure. Het stijgt van 11 naar 10. En Adela met de track Nicole Kidman, die dende door van 10 naar nummer 4.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de Tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts een top 3 met top 3 van 2 KLG en Bye Bye Now. En na 15 weken is de lijn doorbroken en zakken ze terug van 1 naar 2. Shakira en Bruna Boy en Die Die Die. En doorgeschoten en de wereld in de en het is ook nog de wereldstijger deze week, Patient Zero van Taylor Swift. Het neemt de sprint van 23 naar de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Frankrijk en is van Aimé.
0: All around the world.
2: Wereldcolumn.
3: Deze keer wil ik het graag hebben over de Franse taal. En iedereen die weet wel dat als je naar een ander land verhuist, dat de cultuur en de taal een belangrijk onderdeel zijn van om je daar thuis te kunnen voelen. En ik wil jullie meenemen in een stukje hoe mijn taalontwikkeling in het Frans is gegaan. En dat komt vooral omdat ik op een punt ben gekomen met de Franse taal waarvan ik zelf nooit echt had gedacht dat ik daar ooit zou komen. En als ik heel eerlijk ben, dan ergerde ik me daar zelf bij anderen vroeger nogal aan. Dus om eerlijk te zijn ben ik best wel verbaasd dat dat mij nu ook aan het overkomen is. Vroeger, als bijvoorbeeld mensen naar Amerika waren verhuisd, dan begonnen ze na een verloop van tijd ineens met zo'n Amerikaans accent te praten. En dan dacht ik vaak, ja hoor, lekker belangrijk, doe nou maar gewoon. Dat is toch nergens voor nodig? Maar laatst, toen zat ik met een groepje ondernemers te praten en toen zei iemand tegen mij, jeetje Aimé, jij begint toch echt wel heel Frans te klinken nu hoor. En om eerlijk te zijn, had ik het zelf ook al wel gemerkt. Zij had het met name over mijn Franse R. Dat viel mijzelf nog niet zo op. Maar wat ik wel heb gemerkt, is dat ik Nederlandse woorden begin te vergeten. Nou, niet echt vergeten natuurlijk, maar wel dat het Franse woord eerder in me opkomt dan het Nederlandse woord. En soms dan moet ik ook echt zoeken van, hoe heet dit ook alweer in het Nederlands? Mijn boodschappenlijstje bijvoorbeeld is ook echt een mengelmoes geworden tussen Nederlands en Frans. Of ik gebruik een Nederlandse versie, maar dan een soort van verfranst. En dat ik eigenlijk de enige ben die nog weet wat het betekent. En dat had ik dus echt nooit gedacht. Want ik vind het Nederlands, dat is mijn moederstaal, vind ik ook echt een superleuke taal. En ik ben er ook goed in, kan het goed schrijven, lezen. Maar sinds ik in Frankrijk woon, is dat dus toch aan het veranderen gegaan. Ik woon hier nu inmiddels meer dan 11 jaar. En de gevolgen daarvan op de taalontwikkeling van mezelf, ja, die zijn gewoon echt aanwezig in hoe ik spreek, in welke woorden ik gebruik. En dat het op sommige momenten dus echt makkelijker is om in het Frans te praten. En wat ik ook heb gemerkt, is dat ik zelfs in het Frans tegen mezelf begin te praten, omdat het dus makkelijker voor me is geworden. Dat heeft heel erg te maken ook, denk ik, met dat ik met mijn partner Frans spreek. Veel dagelijkse gesprekken en dingen waar ik aan moet denken, dat doe ik inmiddels allemaal in het Frans. En toen ik net in Nederland, net in Frankrijk woonde, toen was ik nog samen met mijn Nederlandse man. Dus ja, dan werd er thuis gewoon Nederlands gesproken. En dat gebeurt nu niet meer. En sinds een tijdje geef ik nu zelf ook Franse les. En dan is het wel erg leuk ook om te merken waar iemand mee bezig is op het moment dat hij net zelf.
0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien. Temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
11: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
12: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
13: Hey René, de hits... Knallen uit je speakers.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum. Ja.

0: 1959.
1: Goed bezig, René.
2: Come on.

0: de rechtszaal.
1: Nostalgie uit de Drechtstreek.
2: Dit is Merwe Radio.
3: De jaren 80.
4: Deze plaat, oh, dat is een goeie. In 82 hoorde je er nog van, nou hoor je bijna niks meer. Maar toen was het een goeie, Men at Work, Down Under.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer, de regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oud nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Is Merwe Radio.

Goedenavond. U luistert naar Jagertijden met Jenny de Winter, techniek Bertus Kraaiveld. Vanavond hebben wij muziek van onder andere Vivaldi, Mendelssohn, Schubert, Haydn. Poëzie van Bab Gons, Lieselore Gerritsen. Verhaal van Martin Bril, A.L. Snijders, Willem van Manderen en nog veel meer.

Telemann uit Orkestsuite in B. Ik begin met Huub van der Lubbe. Ik jou en jij mij. Wanneer het niet gaat zoals je hoopt, waar je voor staat, wordt maar gesloopt. Hoe je ook steigert, ze doen het toch. Moet je maar denken, je hebt mij altijd nog. Niets gaat het halen. Als alles slinkt, alles slijt, leg het op den duur af tegen de tijd. Maar wat er ook komt, hoe het ook zij, we hebben elkaar, ons allebei. We hebben elkaar, ik jou en jij mij. Wanneer het niet loopt zoals je wilt, die onrust bij je binnen, krijg je niet stil. Je gelooft in de dingen, staat op de tocht, onthoud dan één ding. Jij hebt mij altijd nog. Niets is voor eeuwig. Alles gaat voorbij. Verdwijnt op het eind alles, ook wij. Maar wat er ook komt, hoe het ook zij, we hebben elkaar, ons allebei. We hebben elkaar, ik jou en jij mij. Wanneer het niet wordt wat je graag wou, je staat buiten met je dromen in de kou. Je ziel wordt voor een habbekrats verkocht, dan hebben wij elkaar altijd nog. Al schuift de lange duur alles opzij, tot aan dat uur. Wat er ook komt, hoe het ook zij, we hebben elkaar, ons allebei. We hebben elkaar, ik jou en jij mij.

Purcell, een nieuw Scots tune. En nu van Bab Gons, die stad. Zojuist riep de stad me de deur uit, de grachten op, de stegen door. Ik liep door dat park in Zuid, waar ik de zomers lang danste op het ritme van kalebassen. Met vlinders die zelfs in oktober nog af en aan vlogen. Naar die brug in West, waar ik ooit afscheid nam, waar je de tranen nog altijd kan horen vallen. Maar die markt, vol vis, waar ik aan de lippen hing van iemand die zo mooi kon vertellen dat ik wilde logeren in de verhalen. Flanerend in mijn beste huid, met mijn mooiste ogen, zocht ik de wegen af naar de paradijsvogels, de bonte parade van volksminnaars, straatdichters, van wandelende kunstwerken en gelukzoekers, die net als ik ooit de stadsgrenzen overstaken. En toen ik me weer even omhelst voelde, de stad als een zachte stola om me heen, wist ik het weer. Vanaf hier, vanuit deze stad, hou ik het meest van de wereld.

Johann Sebastian Bach uit concert BWV 1060. En nu van Willem Vermanderen, de Vlaamse schrijver en kunstenaar en muzikant. Mystiek. Laat de doden begraven. Ik bedoel maar, denk er niet te veel aan het graf. Concentreer je op het leven nu. Woeker met je talenten. Verknoei geen enkele dag en zorg dat je geen hond voor je medemens bent. Wat hierna komt, blijft toch onbekend. Als een van onze geliefden ons ontvalt, zijn er de poëzie en de mystiek om in te schuilen. Zoals op de dag dat ons kleinkind Runeke begraven werd. Het was een droge zomer. Het had al 3 weken niet meer geregend. Maar op het kerkhof overtrok de hemel ineens en gingen de sluizen open. Iedereen vluchtte zo snel mogelijk weg. Het leek wel alsof dat kind wilde zeggen: mensen, laat het niet te lang duren. We keerden terug naar Steenkerken en toen zagen we boven onze kerk een prachtige regenboog, de mooiste die ik ooit heb gezien. Onze dochter Els, de mama van Runeke, vertelde: in Noorwegen noemen ze de regenboog de glimlach van God. Wel ja, op zo'n moment ga je door je knieën.

0: wat Rivka Bruining schreef als verjaardagscadeau voor Herman van Veen. Ik heb dat tedere gevoel voor elke zot, voor elke dwaas, die buiten ronddaast zonder doel, die niemands knecht is, niemands baas. Ik heb dat tedere gevoel voor ieder die zich luidkeels uit, die elk gebaar ervaart als koel, voor wie zich elke kudde sluit. Ik heb dat tedere gevoel voor wie zich in een droom verwart en waar de droom de waarheid tart. Klinkt soms zijn lach net iets te hard. Ik heb dat tedere gevoel voor elke vrouw, voor elke man, die in volkomen weerloosheid een ander mens beminnen kan.
1: Dit stuk heb ik zonder overdrijven in mijn leven meer dan 1000 keer gehoord. Ik weet niet wat het is met dit scherzo van Felix Mendelssohn. Waarom ik dat keer op keer moet en kan horen. Het heeft mij gewoon ooit een keer betoverd. Het is muziek voor Shakespeare's waanzinnige toneelstuk De Midsomernachtsdroom. Misschien dat het iets van de vonk heeft van dit meesterwerk, dat maar niet oud wil worden. Het verhaal van Shakespeare kwam in 1600 op papier. De noten van Mendelssohn 226 jaar later. Maar het is alsof twee geliefden uit een andere dimensie elkaar gevonden hebben. Een dans tussen twee grote geesten die elkaar exact begrijpen en aanvullen. De Midsomernachtsdroom gaat over één nacht in het bos waarin geliefden elkaar vinden, kwijtraken en weer vinden. Die ene nacht die zo kort is, maar toch niet voorbij lijkt te gaan, is zo mooi, zo schoon, zo extatisch, dat iedereen de volgende dag niet anders kan dan concluderen dat het een droom is geweest. Er is bijna geen stuk dat ik wil horen als ik verdriet heb. Dan verpest ik het door het zout van de tranen dat je altijd blijft zien. Maar dit scherzo laat altijd naar zich luisteren. Vreugde of verdriet. Woede of euforie. En dus heb ik getwijfeld of ik dit stuk wel met je moest delen. Het is zo persoonlijk. Het is zo van mij. Maar het zou egoïstisch zijn om het voor mezelf te houden. Iedereen moet horen hoe briljant dit is.

Mendelssohn had een zorgeloze jeugd. Steenrijke ouders zorgden ervoor dat de jonge Felix zijn jeugdwerken door een huisorkest kon laten spelen. Ik kan je vertellen dat zoiets uniek is. Maar verwend werd hij niet. Om 5:00 ochtends werd hij uit bed getrommeld om zich te bekwamen in Latijn, Engels, Frans, Italiaans. Dan werd er geschermd, aan atletiek gedaan, geschaakt, getekend. En Felix kon het allemaal. Maar de roep van Apollo bleef het sterkst. Muzikaal gezien ontwikkelde hij zich op jonge leeftijd zelfs sneller dan Mozart. Terug naar het bos. Het Sprookjesbos. De verliefde koppels bevinden zich in een dimensie tussen droom en werkelijkheid. Ze zijn in extase. Alles en iedereen is wakker. Het bos leeft, beweegt, speest. De maan gluurt door de takken. En het lukt haar af en toe om haar zilveren licht te laten weerkaatsen op het meer in het hart van het woud. Het is de roes van drank. Vlak voor het moment dat hij overgaat in dronkenschap. Maar dat gebeurt niet. Het blijft die roes, onwerkelijk lang. Een hele nacht lang. Dit stuk is zo krachtig, omdat niets van

buitenaf er invloed op heeft. Het is Mendelssohn gelukt om je in die droom te laten stappen zodra de muziek begint. Wanneer je wilt. En iedere keer als ik dat doe, wordt het mooier en beter.

En dit was Albinès, een tango. En daarvoor Mendelssohn met Summer Night's Dream. En nu van Martin Bril, mais. Het is weer de tijd van de mais. Wordt er eigenlijk nog wel iets anders verbouwd in Nederland? Zo mooi als de velden in de vroege herfst zijn. Met die gouden gloed die over de deinende pluimen kan hangen. Zo weinig weet ik er eigenlijk van af. Mais. Nu is bekend dat je niet alles kunt weten. Maar op dit moment sta ik iets buiten het Twentse dorp Reutem. Bij een demoveld vol maisrassen. Ja, zo heet dat, een demoveld. In keurige rijen staan 17 planten op een rij. Iedere rij voorzien van een keurig, kleurig naambordje. Al die maisplanten lijken verdomd veel op elkaar. Maar toch ligt aan iedere plant een ander zaadje ten grondslag. Wonderlijk. Hier komen ze. Van de firma Advanta, Piazza, Adenso, Rosalie, Lars, Lentes. Het is duidelijk dat de firma Advanta over meer fantasie beschikt dan de jongens van LG, die hun mais lijken te vernoemen naar radiofrequenties. Maar ook in dat opzicht worden ze toch nog overtroffen door Advanta. Is dat een naam voor maiszaad of is dat geen naam voor maiszaad? Ik zeg het een paar keer tegen mezelf, terwijl ik neerhurk in het natte gras om de planten beter te kunnen bekijken. Advanta, de afhangende groengele bladeren, de droge staken, de kolven in de oksels, de klonterige natte aarde. Aan meer dan mais doet het allemaal niet denken. En dat vind ik jammer eigenlijk. Je zou het gras willen huldigen. Bestaan er gedichten over mais? Ik ken ze niet. Wel heb ik ooit ergens gelezen dat mais een soort gras is. Dat is wel een veelbezongen gewas. Maar dat komt door de voetbalsport. En ook omdat het zo lekker ruikt als het net gemaaid is. Mais is alleen maar mais. En de meeste mais is ook nog snijmais. De kolven kunnen in het Nederlandse klimaat niet eens rijp worden. Ze worden half rijp geoogst, nou ja, met planten en al omgemaaid en tot veevoeder verhakseld. Het schijnt dat over niet al te lange tijd auto's op energiemais rijden. Dat is een nog treuriger lot voor de mais. Ik loop wat langs het veld. Voor wie is het eigenlijk aangelegd? Er ligt in het gras een leeg plastic bekertje. Zo te zien heeft er chocolademelk in gezeten. Iemand is mij voor geweest. Een boer op zoek naar betere mais voor volgend jaar. Een dichter op zoek naar inspiratie. Wie zal het zeggen? Aan de overkant van de weg staat in het geploegde veld een groot billboard met de afbeelding van een koe. Binnenkort zijn er grote feesten in de streek. Wij zijn mega herzlich willkommen. Jo Fink en de Voedebeatles zullen spelen. Je moet ervan houden. Over het fietspad uit de richting van Oud-Marsum komt een dame in een rood windjack mijn kant op. Als ze passeert, groet ze vriendelijk en ik ook. Ze kijkt er niet van op dat ik hier op het demoveld sta. In het mandje aan haar stuur steekt een gesneden volkorenbrood. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Een windvlaag trekt voorbij. De vrouw krijgt een zetje in de rug. Het maisveld zingt uitbundig. Als niemand hem roemt, neemt de mais het heft in eigen handen. Zo klinkt het.

Brighton, Simple Symphony. En nu een verhaal van A.L. Snijders. Op de markt. Op de markt sta ik bij de bloemenkraam naast de vrouw die ik mijn buurvrouw zou kunnen noemen. Ik zie haar zelden. Er staat een dichtgewoekerd bos tussen onze huizen. Maar als je dat wegdenkt, zijn we buren. Ik weet niet hoe vaak ik haar zal zien in dit jaar, maar dit is in ieder geval de eerste keer. Ik wens haar het beste voor de resterende 359 dagen en vraag hoe het met haar zoon gaat. Hij is terug, zegt ze. Met kerstmis stond hij voor de deur, volkomen onverwacht, na 3 jaar. Haar zoon is een avonturier. Hij rijdt met een oude zwarte Land Rover door de landen van het Romeinse Rijk. Ik geloof niet dat hij een uitgekiend doel heeft. In september 201 zag ik die auto aan de boulevard van Blanes in Spanje staan. Op het dak lagen de gewone dingen van een reiziger. Een reservewiel, een zeil en een gebladderde jerrycan. Naast de auto stond een oude fiets zonder slot en een witte plastic stoel die je daar veel op terrassen ziet. Op die stoel zat de zoon van onze buurvrouw. Ik weet niet of hij verbaasd was toen hij me zag. Hij liet het in ieder geval niet merken. Hij vertelde dat hij katholiek wilde worden om in die prachtige, strenge Spaanse kerken als medeplichtige te kunnen betreden. Terwijl we praten, voer er op de lijn van de horizon een groot containerschip voorbij. Van Barcelona op weg naar Genua. Het gaf me een groot gevoel van tevredenheid en hoop. Na duizenden jaren nog steeds handelsschepen op de Middellandse Zee. Het leven was nog intact. Ik vroeg aan mijn buurvrouw bij de bloemenkraam of ze verwachtte dat haar zoon zich ooit nog als rustige Phoenix-bewoner in ons land zou vestigen, met zicht op een solide pensioen en betaalbare medische zorg. Ze lachte berustend. Hij ging volgende maand naar Letland, waar hij een vrouw had ontmoet die violen bouwde. Ze woonde in een boerderij die hij ging opknappen. Open grenzen waren voor hem belangrijker dan de hypotheekrente. We kochten ons bosje bloemen en gingen naar huis. Het jaar was op gang gekomen.

Schubert, een lied D688, nummer 3. En nu een klein stukje verhaal. We waren vorige week bij een opening van een expositie in Museum Belvedere. Een solotentoonstelling van Samal Joensen Mikines. Van het werk op de Faroe-eilanden. Hij woont daar en dat zijn de eilanden in de Atlantische Oceaan. En Astrid Joensen heeft een gedicht gemaakt op dit eiland. En het is, ja, leeg, groeit geen enkele boom. Gemis, stil, wees stil, zodat niemand me hoort, niemand me vindt. Ver weg, in de heldere wereld, staan een paar witte huizen. Ik heb me verborgen voor een wereld, vol rode vensters, kabbelende mensen. In de struik schemert de jonge lente. Ik ben eenzaam. En eenzaam zoek ik verder. Eén iemand ontbrak. Toen ik wegging, kon ik zijn stappen maar horen. In de struiken, wie weet, noemt hij mijn naam. De druppels vallen zwaar in het water. Ik blijf nog even wachten in ongegrond verlangen.

De Zwaan uit Carnaval der Dieren van Cézanne. En nu Martin Bril, balletdanser. Jarenlang zag ik mijn meneer, zoals ik hem altijd in gedachten noemde, wegkwijnen in zijn kamer, 4 bij 4 meter. Zijn hoofd hing geknakt op zijn borst. Hij leek voor eeuwig te dommelen. Na zijn overlijden ontving ik bericht van een ex-danser van het Nationaal Ballet. Hij vertelde dat hij in 1979 kennis maakte met mijn meneer, die door de dansers Jo werd genoemd. Meneer Jo, geboren in 1915, was toen al in de 60 en hij was verantwoordelijk voor het dagelijkse rooster van de repetities. Hij zorgde ervoor dat de dansers op tijd waren en als er buiten de stad werd gespeeld, zorgde hij ervoor dat iedereen op tijd in de bus zat. Hij was bijzonder geliefd. Hij ging altijd mee als er buiten de stad werd gespeeld en zat dan voor in de bus, want hij wist de weg naar alle theaters in alle uithoeken van het land. Af en toe stak hij bij repetities zijn neus om de hoek om te kijken. Soms veroorloofde hij zich een kritische opmerking. Ondanks zijn gevorderde leeftijd speelde hij ook nog wel eens mee in voorstellingen van Rudy Danzig en Tour van Schaik. Markante rollen waren dat. Jon Wisman herinnert zich dat meneer Jo bij de oprichting van het Nationaal Ballet naar de eerste artistieke leider van het gezelschap, Sonia Gaskell, was gestapt met de vraag of ze werk voor hem had. Hij was te oud om nog te dansen, maar wilde desnoods wel de koffie rondbrengen. Daarop zei mevrouw Gaskell ja. En zo kon meneer Jo bij zijn geliefde ballet blijven, als mannetje van alles, een levenstaak. Hij was onmisbaar voor de dansers. Ze konden altijd tegen hem aanklagen, tussen haakjes, want net als acteurs zijn dansers grote klagers. Maar hij had altijd een antwoord voor ze, waar ze iets aan hadden. John Wismans mooiste herinnering aan meneer Jo is dat hij altijd in de coulissen naar de voorstellingen zat te kijken. Meestal met de brandweerman van dienst op een stoel naast hem. Hij genoot van de goede voorstellingen. Hij prees zijn dansers als er een voorstelling eens wat minder soepel en vlot verliep. Na afloop hadden de dansers ongeveer 3 kwartier de tijd om zich af te sminken, te douchen, om te kleden en nog iets te drinken in de artiestenfoyer. Dan ging de bus weer naar Amsterdam. Nog 5 minuten, schalde dan ineens de stem van meneer Jo. Jammer, het werd net gezellig. Enfin, ergens in de jaren 90 moet aan dit leven een einde zijn gekomen. Meneer Jo was te oud geworden en weer enkele jaren later kon hij niet meer voor zichzelf zorgen. Toen is hij in het verzorgingshuis bij mij om de hoek terechtgekomen. Iedere dag zag ik hem dommelen voor zijn grote oude televisie, die soms wel en soms niet aanstond. Er waren dagen dat ik hem wel 3 of 4 keer passeerde. Ik had erg met hem te doen, maar bedenk nu dat hij al dommelend in die stoel misschien wel zijn rijke leven als danser en man achter de schermen van het ballet herbeleefde. En herbeleefde dat misschien. Misschien danste hij in zijn hoofd. Ik vind dat een mooie, troostrijke gedachte. Wat zeg ik? Een andere gedachte zit er niet op. Deze gedachte wil ik denken.

Haydn, le filosoof. En nu van Lieselore Gerritsen. Nooit voorbij, oude liefde bloeit weer in december. Wist je dat? De knoppen gaan al open eind november. Dus nu je zomerse liefde voorbij is en het voorlopig nog lang geen mei is, denk dan maar niet dat je hart nu vrij is. Je weet net zo goed als ik dat het toch nog niet voorbij is. Want nooit is iets ooit voorbij, zelfs niet als je het wil. Een nieuwe jas voor een oud gevoel is het enige verschil. Wat zal je onder kale bomen van de zomer blijven dromen? Of de hele winter blijven wachten op de warme zomernachten? De zomer die is lang geleden. We moeten ons op de winter gaan kleden. Heel gewoon de kachel stoken. Van je hart is wel een stukje af, maar het is nog niet gebroken. Oude liefde roept juist in december. Vraagt om warme kleren eind november. Dus nu je zomerse liefde voorbij is, laat dat dan tot het weer mei is. De witte winterbloemen smelten van de ramen door de warme adem van ons tweeën samen. Want nooit is er iets ooit voorbij, zelfs niet als je het wil. Ik neem je mee in mijn winterjas en dan maakt het geen verschil.

Johann Christian Bach, symfonie opus 3, nummer 4. Nu van Paul van Vliet. Je bent mijn laatste kans. Ik kan niet zonder jou. Een dag, een nacht, een week, een maand. Dat gaat nog zonder jou. Maar op de duur kan ik niet zonder jou. Bij jou heb ik gevonden wat ik wou. Ik kan niet zonder jou. Ik hou van jou. Ik kan niet zonder jou. Je bent mijn laatste kans. Dit is de laatste keer. Als het met jou lukt, dan wil ik het niet meer. Dat moeizaam zoeken naar elkaar. Dat langzaam wennen aan elkaar. Dat eindelijk zien wat je bedoelt. Voorzichtig weten wat je voelt. En al die tijd besteed aan strijd. Voor vrijheid in gebondenheid. Die liters water in de wijn. Op de lange weg naar samen zijn. Als het met jou niet lukt, dan doe ik het niet meer. Jij bent mijn laatste kans. Dit is de laatste keer. Ik kan niet zonder jou. Een dag, een nacht, een week, een maand. Dat gaat nog zonder jou. Maar op de lange duur kan ik niet zonder jou. Bij jou heb ik gevonden wat ik wou. Ik kan niet zonder jou. Ik hou van jou. Ik kan niet zonder jou.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten bij het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween?
4: Of het Oktoberfest?
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween?
4: Of het Oktoberfest?
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ah. Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is één van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was.